0: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosso Lobby.
1: Feel it now. Shanda Paul. So me go so then.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

0: Slim FM.
1: Smooth music.
2: The number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Slim on Peterborough.
4: Number one.
5: Number one.

0: LIM Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
1: Dit is LIM FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
1: Het is nog steeds de nachtuitzending op LIM FM 91.7 en limfmsu.com.

0: LIM Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
1: Rustig, dikke rustig, my dear. Rustig, rustig.
2: Umwikamang.
1: Oh, in umwikamang. Fair umwikamang.
2: Ruwakadabe, ay, go.
1: Ay, tik alasan. Kugwe snel, tik alasan.
2: Ay, wakti. Mukumanta ko dabe. Okay, Arkino, tayo back. Wateke mi.
1: Ja, want daar wat voor maak ik aan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, safety through innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. If I bid de abo working for Improser NV.
4: Enjoying the music on LIM FM.

0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.
1: Goed.

Prinsenmorgen, Lobby Wang. U die bent afgestemd op Radio Lim FM. Mijn naam is Annemarie Sanchez en dit is de ochtendbemoediging Word of God. Ja, sommige mensen hebben in de nacht gewerkt en gaan straks slapen. Maar velen van ons hebben hopelijk van een goede nachtrust genoten. We wisten niets van onszelf en wat om ons heen is gebeurd. Maar de Allerhoogste weet alles. Hij heeft ons beschermd en met zijn heilige adem gewekt. We leven en daarvoor prijzen en danken we hem.

De Nederlandse vertaling luidt: O God, die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis. Bewijs ook ons uw trouw en macht, wees eeuwig ons te huis. Het is goed dit dagelijks aan de Heer te vragen, zoals de Engelse predikant Isaac Watts bad toen hij in 1719 met eigen woorden weergaf wat in Psalm 90 staat. Ja, dit gewijde lied, want psalmen zijn liederen, waaruit we de vorige week in de bemoediging over ouderdom vers 10 hebben genoemd. En vandaag hou ik u deze psalm in zijn geheel voor. De tekst boven de psalm lees ik uit de NBG-vertaling, het Nederlands Bijbelgenootschap, namelijk de eeuwige toevlucht voor de vergankelijke mens, een gebed van Mozes, de man Gods. En de psalm zelf haal ik uit de Basisbijbel, in makkelijk Nederlands. Daarboven staat een gebed van Mozes, de dienaar van God. Heer, u bent door de eeuwen heen een schuilplaats voor ons geweest. Nog voordat de bergen ontstonden, nog voordat u de aarde had gemaakt, was u al God. Voor eeuwig bent u God. Maar tegen de mens heeft u gezegd, je bent sterfelijk en je zal weer stof worden. Voor u zijn 1000 jaar niet meer dan 1 enkele dag. Want in een oogwenk zijn ze voorbij. U veegt de mens weg. Ze verdwijnen als een droom. Ze zijn net als gras. 'S morgens bloeit het nog, 's avonds wordt het afgesneden en verdroogt het. Uw boosheid vernietigt ons. Door uw woede loopt het slecht met ons af. U ziet al onze ongehoorzaamheid, ook de slechte daden die verder niemand ziet. Als u boos op ons bent, komt er een einde aan ons leven. Ons leven gaat snel voorbij, zo snel als een gedachte. We leven 70 jaar, als we sterk zijn, misschien 80. En zelfs in onze beste jaren hebben we zorgen en verdriet. Plotseling is ons leven voorbij, want de tijd vliegt. Wie begrijpt werkelijk hoe vreselijk boos u bent? Wie heeft werkelijk voldoende ontzag voor uw woede? Leer ons zo te leven dat we er wijs van worden. Kom alstublieft terug, Heer. Hoe lang zal uw woede duren? Heb alstublieft medelijden met ons. Stort alstublieft elke morgen uw liefde over ons uit, zodat we alle dagen van ons leven zullen jubelen en juichen. Maak ons alstublieft zo blij dat we zullen vergeten dat u ons gestraft heeft. Laat ons zien wat voor machtige daden u doet. Laat ook aan onze kinderen zien wat een machtige God u bent. Laat ons alstublieft zien dat u van ons houdt, onze Heer God. Zegen alles wat we doen. Als u het zegent, zal het goed zijn. Lobby Wang, ik weet niet of u deze psalm ooit hebt gelezen, maar als we het in alle ernst doornemen, maakt het zeker gevoelens los. Het doet ons stilstaan en nadenken over het leven. Psalm 90 is de oudste psalm geschreven door Mozes, jaren nadat hij was geroepen door Yahweh om het volk Israël te leiden uit Egypte naar het beloofde land Kanaan. Hij richtte zich eeuwen geleden namens zijn volk, want hij praat in meervoud, rechtstreeks tot God. Maar deze woorden gelden ook nog voor ons. Want elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, zegt Paulus in 2 Timotheus 3. Mozes plaatst de kwetsbare, vergankelijke mens tegenover de machtige, eeuwige God en herinnert ons eraan dat onze dagen kort zijn. Maar dat deze geweldige schepper onze eeuwige toevlucht, onze bron van genade is. Mozes onderwijst ons niet alleen over de kortheid van het leven, hij leert ons ook hoe we ermee moeten omgaan. In nederigheid, wijsheid, in berouw om onze zonde. Want God kent en ziet al onze ongerechtigheid, net als toen met zijn volk. Wat moet Mozes niet allemaal hebben meegemaakt? Want ze zijn tientallen jaren onderweg geweest, langer dan God gepland had, door hun opstandigheid. Mozes werd dus vaak met de
dood geconfronteerd, want hoeveel zijn in de woestijn gestorven? Toch geeft hij ons hoop in de verzekering dat u, ik, wij vergankelijke mensen mogen schuilen bij de eeuwige, trouwe God die ons het leven schenkt. Maar wat doen we ermee? Leven we tot zijn eer? Of net als het volk toen, zo ongehoorzaam? Hoe staan we tegenover onze medemens? Want we zijn geen eenling, we hebben elkaar nodig. We willen er niet aan denken, maar toch, als de tweede komst van Jezus nog niet is geweest, zal elke mens die geboren wordt eens terugkeren tot stof. Maar dat was bij de schepping anders. God heeft ons gemaakt om eeuwig met hem te leven. Maar misleid door Satan viel het eerste mensenpaar in zonde. En ze moesten weg uit het paradijs waar de boom des levens stond. Maar zoals de Heer hen beloofd had, werd later de Redder geboren, die plaatsvervangend voor de zonde van de totale mensheid is gestorven. We danken God voor de liefde in zijn Zoon Yeshua, in wie de zekerheid is dat wanneer we hem als heiland aannemen, wij eeuwig leven bij God hebben. Daarom moeten we ons heil, onze toevlucht zoeken bij de grote Ik Ben. Daarom moeten wij het evangelie, de blijde boodschap van hoop en redding, niet voor onszelf houden. En daarom vraagt Mozes, en hier gebruik ik vers 12 uit de NBG-vertaling, leer ons zo onze dagen tellen dat we een wijs hart bekomen. Tellen moeten we hier niet zien als bij optellen en aftrekken, maar in de zin van waarderen. Zoals in het lied, tel uw zegeningen één voor één. We moeten de dagen van ons leven niet zomaar laten verstrijken, maar bewust beleven. De Heer om wijsheid, inzicht en visie vragen. Om zijn heilige adem in de tijd die hij ons geeft op aarde goed te gebruiken. Prediker 12 vers 13 roept op dat we eerbied voor God moeten hebben en zijn wetten naleven, want dat geldt voor ieder mens. En waar vinden we die wetten, die regels? In de Bijbel, waarin onder meer Psalm 90, die ons vertelt, u, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die was, die is en er altijd zal zijn, bent voor ons een schuilplaats geweest, een vaste burg, en zal die blijven dwars door alles heen. In het Engels is er een gezegde, tomorrow is promised to no one. En dat is waarschijnlijk naar aanleiding van Jacobus 4, vers 13 tot en met 15. Ik lees uit de Basisbijbel. Jullie verbeelden je veel te veel. Want jullie zeggen ook, vandaag of morgen gaan we op reis naar die en die stad. Daar blijven we een jaar om zaken te doen en veel geld te verdienen. Maar jullie weten niet eens hoe je leven er morgen uit zal zien. Want een mens lijkt op een mistwolk. Een poosje is hij er en dan is hij weer verdwenen. Jullie zouden beter kunnen zeggen, als de Heere het wil en als wij nog leven, gaan we dit of dat doen. Het laatste vers van de hymne van Isaac Watts luidt,

gisteren is weg. Futamara wie no sabi. Maar we hebben vandaag van de Heere gekregen. Ons leven is in zijn hand. En ook nu worden we opgeroepen God met diep respect te behandelen. Lief te hebben. In zijn liefde naast onze medemens te staan. Laten we de dag met hem beginnen. Beseffend dat we van hem afhankelijk zijn. Hem danken. Onze zegeningen tellen. Al onze plannen met hem overleggen. Dan zal hij ze doen slagen. Laten we hem vragen onze gids te zijn. Bij hem schuilen, want alleen daar zijn we veilig. En Tewi Laspasi, keer terug. Indien we onze zonde beleiden, wil hij ons die vergeven. Maar dan moeten we ook bereid zijn andere zonden tegenover ons te vergeven. Zoals God ons vele malen vergeeft. Elke dag dat we leven, krijgen we de gelegenheid het weer goed te maken. No wakti.

Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven, daar bij der liefde gedaan om u heen. Niets is hier blijvend, niet

wird en zal blijven bestaan. Amen. Lobby Sisa, Lobby Brada, dank voor het luisteren naar Word of God via Lim FM. De Heer zegene en hij behoede u.

God. So many fancy who I'm begging. My one papa. So

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, safety through innovation.
1: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
2: The notification on LIM.
1: Er zit veel meer in je dan je voor mogelijk houdt. Wees nieuwsgierig, heb lef, volg je hart en ontdek waar je uitkomt.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste de wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: de nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Luego está la vieja historia de sus discrepancias con Picasso.

0: Lim FM, de andere radio.
1: Sing it on the defense, baby.
2: Boy, na denk je mij kolimie?
3: Is ja voorzitter.

0: Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable.
1: Ach ja, helemaal de andere radio.

0: quiere y no sabe sa de duro.
1: Pronta por una cité, tida va en gozo, la mara va en gobe.
2: Lem Avam, de andere radio.
3: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement.
4: United Cement, the strength of the future.
3: Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
5: The notification on LIM.
6: Er zit veel meer in je dan je voor mogelijk houdt. Wees nieuwsgierig, heb lef, volg je hart en ontdek waar je uitkomt.
7: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dag beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood.

0: notification on LIM.
1: Er zit veel meer in je dan je voor mogelijk houdt. Wees nieuwsgierig, heb lef, volg je hart en ontdek waar je uitkomt.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
3: This is the recap of the phenomenal top 10 on LIM. All the hits.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
2: Number one.
3: Number one.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: 70 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: Er zit veel meer in je dan je voor mogelijk houdt. Wees nieuwsgierig. Heb lef. Volg je hart en ontdek waar je uitkomt.

0: Lim FM, de andere radio.
1: Lim Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
2: Rattan Optiek, Kankawa Straat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawa Straat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
3: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
4: Let's go. Sounds good.

0: classic.
1: BT.
2: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.
1: BT.

0: Skuma udu be mi wasi miedi.
1: Lim FM 91.7, de andere radio. I make me fire, ching ching ching.
2: De Odo van de dag op Lim, aangeboden door Optiek Ninon.

0: modo taxo.
1: Arkis malon tu, danti de, ukodoro baka, nangan abeskopu oftewel, na odofuna de. En abeskopu fti de, dat taxo. Yo no koti liba ete, ma ye bijin koskai mama. En dat wil zeggen, je niet te vroeg als je het einde van je doel nog niet hebt bereikt. Alle berekening is nog lang geen ontvangst. Je no koti liba ete. Je bijin koskai mama. Shoop,

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 15 juli. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Gebakken vis met gestoofde oker. En sperps uit de oven met aardappelsalade. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
2: Flashback.

0: Mees afgedraai, gehoor en beluister. Number 1 on Limb on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
1: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock up die PG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na een K9 Dago, drones, scanners. Na een moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser naar boe ernstig te maanden. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.

0: Jama?
1: Enough, mama mi. Want me no man bribi dat toch is een precies €100 no mo Jim.
0: Maar dat had ik je beloofd.
1: Maar deze no man zijn €50 Jim alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na mi charitimo langa imi bere.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder?

0: Nee, ma.
1: Oké, okay, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
0: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
0: De cello, dat is meer zie ik brokken gesprek.
1: Nee, mama.
0: Wel, als je bossen 100 euro eten, zorg dat ik doe via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
0: Ja, dan Sabi, want de service is geweldig. De Oerusmal heeft me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
0: Ja, Amoni zei bossen. Die is schoon, maar ik kan zijn engine ook doen.
1: Mama!

0: Goedendag, welkom bij Nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is woensdag 15 juli. Eergisteren werd de gemeenschap geconfronteerd met beelden van personen in het Sarakreekgebied in uniformtenue en met zware wapens. De personen zijn vermoedelijk verbonden aan een goudconcessie in het gebied. De politie en het Nationaal Leger die traden kordaat op en de personen werden aangehouden gisteren en naar Paramaribo gevlogen. We spraken vanmorgen met Ronnie Asabina, de fractieleider van de politieke partij BEP. En hij gaf ons aan dat dit geen nieuw fenomeen is.
1: We zijn een reactieve samenleving, een reactief volk, hè? We worden te laat boos en worden ook te laat wakker. Wat ik afspeel in het binnenland de afgelopen dagen is een fractie van ontwikkelingen in het binnenland. Ik heb meermalen aangehaald, ook in het parlement, dat er geen overheidsgezag heerst in het achterland, met name ja, in de goudvelden. Dat een ieder die zeg maar zo'n bedrijfje heeft, toch? En verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen veiligheid. Dus het gaat niet alleen om Chinezen die daar met wapens rondlopen, toch? Dat moet wel en gezegd worden, ja? Dus wat op neerkomt, is dat onder meer in de goudvelden we een Wild West situatie hebben in voorkomende gevallen. Daar geldt de macht van de sterkte. En wat we nu hebben gezien is dat zeg maar burgers die het zat zijn, als ik het onder die noemer mag brengen, ja, filmpjes hebben gemaakt en op social media hebben gegooid. En we zien dat de veiligheidsautoriteiten er naartoe zijn gegaan. En ze hebben geconstateerd dat daar mensen werkzaam zijn. Ik weet niet of ze, er moet nog nagegaan worden of ze niet de Surinaamse nationaliteit bezitten. Maar feit is dat ze de Surinaamse taal, geen Suriname, geen Nederlands, geen Engels kunnen praten. En we raken en verbaasd en dergelijke. Maar het is een proces dat zich voltrekt in het binnenland, in ons achterland. Dat is de keiharde realiteit. Hoe vaak hebben we niet gezegd dat als we de kenmerken van de goudsector, de kleinschalige goudsector, in kaart brengen, dan zijn een aantal uitdagingen. Ja, drugshandel, ja, in de nabijheid van de goudsector, mensenhandel, milieu en uitdagingen, ja, kinderarbeid, ja, gezondheidsrisico, ja, illegaliteit en het feit dat er ook belasting en er niet wordt afgedragen. En zo zijn er nog een aantal uitdagingen. Maar we zien dat we om de vette brei heen draaien. Ik heb de minister laatst van NH in het parlement gehoord en ik weet niet of hij daarmee een onderbeerde koffer wilde geven aan Surinaamse politici om aan te geven dat iedereen die in het parlement is als politieke verantwoordelijke relatie hebben met de kleinschalige sector. Ik weet niet of hij daarmee wil zeggen dat het voor hem moeilijk is om het mes erin te zetten. Maar uno kan kon in het parlement dat weer kort odo. En of kort odo. Ja, het mes moet erin gezet worden. Er die ordening en die regulering moet komen. En ik heb zelf gezien, want kijk, dus wat we merken in het binnenland. Want kijk, het Sarakreekgebied ligt in Brokopondo. Ik was gisteren thuis in Brokopondo en ik zag 1 of 2 helikopters voorbij vliegen. Maar toen was het nieuws al bekend via social media en ik begreep dat het in een concessiegebied dat en vroeger en eigenlijk en, bij de plaatselijke gemeenschap bekend staat als Lipausang. En meneer Lipausang vanaf midden Qing misaptak aan mij rokogoutu naar Sarakreekgebied. En een situatie zich voorgedaan ten tijde van, dit speelt al een tijdje, ten tijde van regering 2005-2010 hebben de plaatselijke bewoners de vaargeul vergrendeld. Uiteindelijk hebben we gezien dat men gebruik maakte van transport in de lucht om hun concessiegebied te bevoorraden. Maar de plaatselijke bevolking die voelt zich gemolestreerd, hun vrijheid beperkt, hun economische en economisch goed wordt en afgepakt. En niet alleen door buitenlanders hoor, maar ook door Surinamers die uit andere gebieden daar neerstreken. Recentelijk hebben kapiteins van Brokopondo een brief gericht aan de voorzitter van het parlement, ook aan de minister van NH, over situatie die zich daar in voltrekken. En ik heb toen contact gemaakt met de minister van NH. Hij zou uitlandig zijn bij terugkeer. Heeft hij mij toegezegd dat we zouden zitten. Intussen heb ik bewerkstelligd, althans, en de voorzitter van het parlement die zegt ja, hij gaat ermee akkoord, dat meerdere parlementaire commissie, vaste commissie NH, vaste commissie Financiën, vaste commissie Juspol en RO, dat we de briefschrijvers ontvangen om van hem te vernemen wat de problemen zijn. Want wat we meemaken is dat bepaalde burgers, ik houd op burger, hè, dat we proberen om de messias uit te hangen, de helpie papa. Toch? Maar de waarheid moet aan het licht komen.
0: We hebben gezien dat er snel is opgetreden vanuit de politie en het Nationaal Leger. Ook de fractie, ook uw collega, fractielid van de ABOP, die was ter plekke om de situatie ook zelf te controleren en onder de aandacht te brengen. Hoe hebt u dat opgevangen, heer Asabina?
1: Dus ik moet eerlijk zeggen, ik doe alles eraan om te voorkomen dat ik het etiket van rioolpolitiek opgeplakt krijg. Ja, wat we doen in Suriname, eigenlijk, ik heb ook de minister van Juspol beluisterd hoe de politie kordaat heeft opgetreden. Wat we doen is niet anders dan symptoombestrijding. Ja? Het vraagstuk moet aan de wortel en gepakt worden. En ik zie dat we dat en vermijden. En wanneer het ons goed uitkomt, dan zien wij dat bepaalde beelden mondiaal, wereldkundig worden bekendgemaakt. Maar ik vind dat we niet met meerdere maten moeten meten. Toch? We moeten niet met meerdere maten meten. Er moet een beleid komen. En op basis daarvan moet er een no-nonsense en actie ondernomen worden. Nog steeds in de gootsector, ik blijf het zeggen, de macht van de sterkte is doorslaggevend.
0: Ja,
1: de macht van de sterkte. Mensen van Sarakri die uit het gebied en zijn en woonachtig zijn, ze worden ook zwaar benadeeld, gemolestreerd, ik zou bijna willen zeggen verjaagd uit hun gebied. Niet door buitenlanders, maar door Surinamers. En dat gesprek, zeg ik, hoop ik dat het gesprek komt, want we hebben die brieven gehad van de kapiteins uit het Sarakri-gebied.
0: Wie zijn deze Surinamers?
1: Ze zijn Surinamers, maar kijk, we praten over. In het binnenland hebben we wat we noemen die rechten op traditionele woon- en leefgebieden. En als we dat zagen en dienovereenkomstig zouden bekijken en handelen, dan zou je een situatie moeten krijgen waarbij mensen, Surinamers uit het Sarakri-gebied, invloedrijk zouden moeten zijn. In dat gebied. Maar dat is niet het geval. En over wapens gesproken, nogmaals, ik vind en ik blijf erbij, we moeten de waarheid geen geweld aandoen. Het is goed dat situaties zich voltrekken en de samenleving heeft verweet van, maar daar waar we de lijn moeten doortrekken, moeten we dat doen. Ja? Unum sorry disi, dat we trouwens unie sorry. Dat is niet goed.
0: Heer Sabina, wat vindt u van de inspanningen van de dienstordening goudsector? Ik heb begrepen dat ze de afgelopen periode, vorige week of zo, nog de verschillende gebieden goudconcessies hebben aangedaan om daar een controle uit te voeren, ook in het Sarakri-gebied.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet hoe de samenleving zou veel meer moeten weten van en over goudordening goudsector. Dus ik weet niet hoe ze opereren, of de goudordening preventief opereert, of er voorlichting wordt gegeven, of dat ze reactief opereren. Dat weet ik niet. Ja, ik weet niet of als ik u ga vragen waar de goudordening is gevestigd, heb je hun telefoonnummer, wat is hun e-mailadres, wie zijn de aanspreekpunten. Misschien kunt u de samenleving ook daarmee helpen als u over die informatie beschikt. Maar als we afgaan op de bijdrage van de kleinschalige goudsector, ja, in onze economie, in ons bruto binnenlands product, dan zou de goudordening, ja, een betere positionering moeten hebben. Toch? In termen van toegankelijkheid ook. Hè? Ja? En ook de dienstverlening naar de samenleving of naar de sector. En dat mis ik in grote. Maar ik heb de minister van NH meermalen in het parlement gehoord, wanneer hij aangeeft dat de goudordening eigenlijk de nodige armslag ontbeert om haar werk naar behoren dan wel genoegzaam uit te voeren.
0: Kijken we naar bijvoorbeeld de ontruiming van 21 Bergi. Zijn dat stappen in de goede richting, heer Asamina? Wat vindt u daarvan?
1: Ja, toch wel. Maar ik denk dat u meer moet proberen te luisteren naar informatie uit die gebieden zelf dan alleen af te gaan op wat via de formule nieuwsmedia de samenleving wordt ingepompt. Toch? 21 Bergi behoort tot het concessiegebied van Rosebel Goldmine Siging. En het gebied is enkele jaren terug. Dus het is formeel het concessiegebied, maar het ligt in het Matawai-gebied. Dus het is afgestaan aan de Matawai-gemeenschap. En u kunt zich nog heugen, ter plekke hebben we de situatie gehad dat in 2024, gewoon mee dat jaar en het ten goede, 15 Surinamers het leven hebben gelaten. Omdat er de wijze waarop er gewerkt wordt verre van ideaal is. Recentelijk hebben we dat ook meegemaakt, waarbij zelf jongens en bedolven zijn geraakt. En als we de situatie meemaken, dan zien we dat men probeert ordening teweeg te brengen. Maar als je tussen de regels door of tussen al die informatie die de samenleving wordt ingepompt, if u archiding, dan begrijp je het gevoel of die vraag blijft nog steeds overeind staan. Is het niet zo dat nog steeds de macht van de sterkte daar domineert? Dus dat is de vraag die ons bezighoudt. Maar de ordening is bezig, maar we moeten problemen voorkomen. We kunnen niet altijd aan symptoombestrijding doen. Want het kost, u staat er niet bij stil wat het de staat kost om zo'n operatie uit te voeren. Hè? Aan geld, aan mankracht, aan veiligheidsissue en dergelijke. Maar om een lang verhaal kort te maken, Ik denk dat een regering, ook die regering Simons Rusland is nu aan de macht, toch? Zij moeten de gus kunnen opbrengen om te zeggen, ik zet het mes erin.
2: Ja.
1: Want iedereen in de gouwsector die actief is in de gouwsector, iedereen die actief is in de gouwsector, weet dat als je overeind wil blijven, dat je lijnen moet hebben tussen aanhalingen. En als je weet dat je in Israël, in Ablein, Isabito, in Abilein, ja, je moet mensen kennen die jou kunnen helpen. Toch? Omdat als je zelf ernaar nagaat of zich afvraagt wanneer en waar de staat Suriname een weg heeft aangelegd, gelegd naar een goudwinningsgebied. Nada. Toch? Nada. Dus vanuit de overheid zelf, die mensen zijn zelf overgelaten. Ikzelf. Ze moeten zelf zien hoe zij hun veiligheid garanderen en bewaakt. Vandaar dat je situatie krijgt van legertjes in het binnenland. Toch?
2: Ja. Toch?
1: En men weet het, hè? De regering weet, tenminste de goudordening weet het. Want kijk, we met elkaar zijn altijd toch. En goud is meer dan een dollar waard. Dat ik denk, je dala, dat je libeen, dat je niet bewaking. Die mannen bewaken zichzelf en ze bewaken ook hun vermogen. En dat is goud dat gewonnen wordt. En dat doet men met gebruikmaking van zeg maar faciliteiten en voorzieningen. Saman bewaakt die man.
2: Ja.
1: Dus het feit van de situatie van mensen met wapens. Het aan de one you saw niet. Misschien wisten we niet, het was misschien de nieuwigheid erin, nadat die OABI heel veel buitenlanders geuniformeerd, die mij marcheren, allemaal meteen die mij oefenen, liggen naar soort dat die. Toch?
2: Ja.
1: Maar aan de one you saw niet, hè? Dat kan ik je wel garanderen.
0: Ronnie Asabina, de fractieleider van de BEP. We hebben met hem gesproken over de situatie die wij de afgelopen dagen hebben gezien in het binnenland. Om specifiek te zijn, het Sarakreek-gebied, waarbij personen in tenue met zware wapens aan het oefenen, aan het trainen waren. De mensen zijn inmiddels aangehouden door het Korps Politie Suriname en het Nationaal Leger. En ze zijn gevlogen naar Paramaribo. We vervolgen deze nieuwsuitzending met Naomi Olf. Zij is een crash-medewerkster. We hebben met haar gesproken omdat er gisteren een motivatiesessie is gehouden voor crashmedewerkers. De motivatiesessie is gehouden, of althans verzorgd, door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Daarbij werden de medewerkers van de verschillende crashes in de gelegenheid gesteld om de uitdagingen op de werkvloer naar voren te brengen.
3: Het is namelijk zo dat de motivatiedag gehouden is geworden om in principe de frustraties binnen de crashes duidelijk te maken, de zaken die eigenlijk verhinderd zijn in de crashes, en dat er nadien de mensen weer gemotiveerd worden om hun werkplek op hun werk te begeven.
0: U praat over frustraties. Welke frustraties zijn er allemaal?
3: Het ging om een respositie van de mensen. Ja, de respositie van de mensen waren niet in orde van de medewerkers, toch? Namelijk kledingstoelagen, beschikkingen die niet in orde zijn gemaakt. De mensen zitten in een bepaalde functie. En qua beschikking is dat niet in orde, toch? Hun salariering zou in principe op een andere schaal moeten zitten. Maar dat is ook niet het geval, toch? Dus zo waren er enkele frustraties waarmee de dames zaten. Enkele communicatiesituatie ook binnen de crèches, van hoofd tot werknemer. Dus daarover werd er gepraat.
0: Maar zijn er daarnaast ook andere uitdagingen?
3: Niet direct. maar we wilden de mensen gewoon de gelegenheid geven om eigenlijk hun gal uit te spugen. Dat ze eigenlijk zeggen wat ze dwars zitten. Want het is namelijk de bedoeling dat u op uw werkplek bent. U bent met kinderen bezig. En dat u niet in een frustrerende omgeving, situatie komt te staan. Omdat u met kinderen werkt. We werken niet met papier. We werken met kinderen. En het is de bedoeling dat die dames, de medewerkers, in alle rust, toch? En goede omgeving, toch? Hun werk opvatten. Dat is de bedoeling. Dus als ze met frustratie zitten, dat de frustrerende zaken eigenlijk besproken worden, toch, zodat er oplossingsmodellen komen vanuit sociale zaken. En ook wij als bond, toch, dat wij de mensen eigenlijk de zaken voordragen aan de leiding, dat er oplossingsmodellen komen.
0: Hoor ik u zeggen dat de motivatiesessie door het ministerie is georganiseerd?
3: Ja, het is georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en ook de bond. De bond BLC en COL.
0: Ik hoorde u daarnet praten over de mensen moeten in een andere schaal zitten qua salaris. In welke schaal zitten ze momenteel?
3: Er is een bepaalde hiërarchie binnen de crèche, ja, en je begint dan van werkster, niet iedereen hoor, van werkster, assistent, crèche-leester, groepleester en leidinggevende. Je hebt mensen die nog crèche-leester zijn op papier, ze zijn al 4 jaren in de functie van een groepleester. Hun beschikking is niet in orde en dat van een salariering is dan ook niet in orde gemaakt.
0: Na die motivatiesessie, zat de motivatie er wel in bij de mensen?
3: Ja, na de frustrerende zaken waarover we gepraat hebben, dat ze dwars zaten, kon je duidelijk zien in hun blik dat ze opgelucht waren. Ook omdat de directeur van sociale zaken ze heeft gesproken. En ze enkele punten met ze behandeld hebben. En ook dat hij ze heeft gezegd, hij belooft niet, maar hij gaat wel zijn uiterste best doen om al de problemen, de zaken die nog, dat ze in orde gemaakt worden. En je kon zo bij de mensen zien, de dames, dat ze ja, opgelucht waren, zeg maar.
0: En dat is mijn volgende vraag. Zal het alleen bij een motivatiesessie blijven?
3: Nee, het is de bedoeling dat wij vaker bijeen zullen komen, toch? En we gaan bepaalde dingen nog organiseren, zodat de dames alsnog, ook zij die de gelegenheid niet gekregen hebben, dat ze alsnog hun zegje kunnen doen of alsnog een dankwoord aan de directeur indien de zaken eigenlijk ook al opgelost zijn. Dus het gaat niet daarbij blijven.
0: Ja. Heeft de directeur ook aangegeven binnen hoeveel tijd hij deze zaken zal oplossen?
3: Nee, dat is niet bekendgemaakt, maar hij heeft wel gezegd dat hij zijn best zal doen. Dat heeft hij wel gezegd.
0: Ja. En jullie zijn tevreden daarmee?
3: Heel dik tevreden zijn we daarmee.
0: Ja. Naomi Olf, zij is crèche-medewerker en we hebben met haar gesproken omdat er gisteren een motivatiedag is gehouden voor de verschillende crèche-medewerkers. De motivatiedag is bedoeld om de verschillende uitdagingen waarmee de medewerkers worden geconfronteerd op de werkvloer naar voren te brengen en die op te lossen. We vervolgen deze nieuwsuitzending. We hebben een gesprek gehad met Raoul Swedo, de voorzitter van Stichting Apache. We hebben met hem gesproken omdat de Stichting Amazone Markt Suriname oneens is met de toewijzing van de organisatie van Inheemse Dag aan Stichting Apache. De Stichting Amazone Markt die heeft het niet hierbij gelaten en heeft een kort geding aangespannen tegen de president Jenny Simons. Raoul Swedo, de voorzitter van Stichting Apache, die reageerde als volgt.
4: Er is geen spanning tussen Stichting Apache en geen enkele organisatie. Toch? Dat moet wel duidelijk zijn. Misschien wel, maar en ik want to animaties, Aluma versus Swedo. Swedo is buiten kijf. Toch? Wat wij moeten zeggen, en dan sluit het gelijk aan op uw vraag. Swedo en Stichting Apache Suriname, als voorzitter had ik besloten om inheemse dag te doen. En ik had mijn bedenkingen hoe ik het wilde doen. Dus in teamverband Ujatori en dat Utak 2026 willen we het proberen. Dus ik had toen vernomen dat je moet indienen bij het kabinet. En we hebben onze schrijven gericht aan de directeur van het kabinet. En we moesten dus wachten. En opeens werden we gemaild dat we dus toestemming hebben gehad. Ja. En dat we dus telefonisch contact moesten maken. En dat is ook gebeurd. Hm. We hebben gewoon volgens de procedure ons schrijven gericht. We hebben aangegeven wat we van plan zijn. Waarom we het willen doen. We hebben ons schrijven gewoon uitgebreid opgemaakt, toch? Want niet dat bijvoorbeeld dat was gevraagd van ons, vanuit het kabinet. Ik heb gewoon vernomen, je moet een schrijven richten en vragen van, hey, ja. Ik zou de Palmetuin van het jaar willen aanvragen voor 7 en 9 augustus. Maar we hadden het kort onderbouwd waarvoor we het wilden en wat we eigenlijk wilden doen.
0: En wanneer was dat?
4: Dat was in april, begin april.
0: En Dit is de eerste keer dat Stichting Apache zoiets gaat organiseren in de Palmetuin, 9 augustus?
4: Ja, Stichting Apache als organisatie en stichting wel. Mijn persoon niet, toch? Maar als Stichting Apache en in de Palmetuin is het wel onze eerste keer, ja.
0: Ja, nou, we hebben, u hebt het ook gezien. Dat de Stichting Amazonemarkt ontevreden is met het besluit dat jullie de organisatie mogen doen. Er is zelf een rechtszaak aangespannen tegen de president. Hoe reageert u daarop?
4: Ik vind het jammer. Ik vind het heel jammer dat er zulke uitspattingen zijn. Vooral vanuit de hoek van de inheemse. We zijn al niet zo veel. En ik bedoel van, wat we willen doen is meer ontwikkeling brengen binnen de inheemse gemeenschap. Toch? En als er geen momenten waren geweest waar we niet hebben gecommuniceerd, dan zeg ik oké. Toch? Want je, net wat ik zeg, ieder plaatst zijn eigen mening op social media. Toch? En daarom zeg ik, geef ik ook net aan Alim FM, zeg kijk, we zitten niet in spanning met niemand. Wij doen een activiteit en het is anders gevallen bij een andere partij die het altijd deed. En die partij is niet tevreden dat wij als nieuwe organisatie een nieuwe wind willen laten waaien, toch? Dus dat kan ik begrijpen, maar wat ik ook zeg is, het is niet zo geweest dat we niet open hebben gestaan voor communicatie. Want we hebben toch een communicatie gehad. Er is communicatie geweest tussen Stichting Apache, toch? In de vorm van mij als voorzitter, mevrouw Aluma, de directeur van het kabinet. En op de heer Karwa was op eigen titel aanwezig. Heeft hij ook gezegd, toch? Maar zoals ik het hoor, komt het over alsof men zegt, ze moeten samenwerken, ze moeten praten. Waarom kunnen ze niet praten? Er is gesproken.
0: Op het kabinet nog?
4: Op het kabinet nog wel. En wij hebben toen gezegd, we staan open voor adviezen, toch? Ik heb eigenlijk bij Lim FM zelfs, de eerste keer toen we uitkwamen, was het bij Lim FM. En daar hebben we ook gezegd, als voorzitter heb ik gezegd, we gaan ook de organisaties die eerder hebben georganiseerd, gaan we uitnodigen voor gesprekken om samen adviezen in te winnen van hun. Ze worden ook officieel uitgenodigd. En waar nodig krijgen ze ook een podium. Toch? Dus vanaf het begin zijn wij transparant geweest. We hebben eigenlijk onze armen niet gesloten voor niemand. Mm. Toch? Anugi alasma. En toen ik werd gebeld door de directeur van het kabinet, zeg van, we hebben de andere partij hier die ook even wil praten. Kijk, ik moet zeggen, die directeur heeft er best gedaan. Dus ik begreep dat gedeelte dat de president voor de rechter gesleept wordt. Ik begreep dat helemaal niet. Want er is een uitgebreid gesprek geweest op het kabinet. En eigenlijk daar begon het al. De wijze waarop die mevrouw zich opstelde was niet een manier van dat ze wilde praten om te onderhandelen. Ze begon met eisen. Zeg ja, er is een tent in de Palmetuin dat van mij is. Mm-hmm. Toch? Dus ze wilden de leiding, zoals het gezegd wordt. Maar er werd op het kabinet aangegeven, zeg van luistert u, de vergunning is al uitgegeven, de toestemming is al uitgegeven. En niet dat u er niet eens mee was, u hebt zelf aangegeven. Kan het kabinet bemiddelen om te kijken hoe we kunnen praten met meneer Suido, zodat er een samenwerking komt. En dat is toen geschied, toch? En uiteindelijk zitten we in die samenwerking. En tegen de UMK kabinet visiever doen. Want jij praat dan niet meer over samenwerking. Je praat over jouw deal, jouw structuur.
0: In het gesprek dat wij hadden met mevrouw Aluma,
5: ja,
0: heeft ze ook iets aangedragen, Taki. Omdat ze zegt van het is waarschijnlijk zo dat omdat er een NDP-regering is, dan is meneer Suido wat makkelijker aan een toestemming gekomen om inheemse dag te vieren. Of althans te organiseren in de Palmetuin. Hoe reageert u daarop?
4: Kijk, om de laatste bal dat je richting meneer Suido en Apache moet schoppen is politiek. Anders had ik deze organisatie al lang gepolitiseerd. Anders was deze organisatie... Kijk, Apache is al langer dan 9 jaren bezig. Toch, al langer dan 10 jaren zijn we bezig. Ons radioprogramma alleen bestaat al sinds nu ongeveer 12 jaren bij de SRS. Toch? Hebben we tijdens campagne iets gedaan met politiek. Begrijpt u? Dus ik vind het een vieze troef dat je schopt. Waarom ga je politiek betrekken hierin? Of heb je boter op je kop? Ik weet het niet. Misschien gebruikt de politiek jou om dit van inheemse te frustreren. Toch? En daarom zeg ik, wij hebben alles volgens de normale procedure gedaan. Toch? Laat me maar een voorbeeld geven. Zelfs onze vergunning is sinds april ingediend. Toch? We hebben een normale procedure afgewacht. Via de politie, via de brandweer, via de DC. Toch? De vergunning is nu binnen, maar het was niet binnen een week of 2-3 weken binnen. Het was na 2 maanden binnen.
5: Ja. Ja.
4: Toch? Dus nou een politiek invloed naar Wendeja. En ik heb 1 ding gezegd. Ik heb het zelfs aan inheemse broeders en zusters gezegd. En daarom zeg ik het vandaag. Ik heb ze gezegd, meng jouw inheemse activiteiten. Elke leider van inheemse. Een paar zijn er die sapsami tak nanga ding, mira usti van Swiru tak nanga ding. Alles wat je doet voor inheemse, toch? Nogom menging doen nanga politiek. Je gaat de politiek nodig hebben, dat sluit ik niet uit. Toch? Maar je noemt zeer yusrefi nanga noa smagi politiek. Je moet gewoon... Als het zover is en je bent de leider, dan moet je tegenover de president kunnen zetten als sterke voorzitter en sterke leider. Dan zit je tegenover die president. Dan ga je praten toch over het ene en ander wat je kan betekenen of wat zij kunnen betekenen voor de inheemse. Toch? Maar Unjan is heel roevallig.
0: Raoul Suido, de voorzitter van Stichting Apache. We hebben met hem gesproken omdat de stichting Amazonemarkt Suriname oneens is met het besluit van het kabinet van de president om de organisatie van Inheemse Dag toe te wijzen aan Stichting Apache. Stichting Amazonemarkt onder leiding van mevrouw Yosin Aluma heeft het niet daarbij gelaten en heeft een kort geding aangespannen tegen de president. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending. Bedankt voor het luisteren en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.
1: BT.

0: ben Patricia van Daal en ook ik luister elke dag vanuit Nederland naar Lim FM.
1: Dis nagi ala parambang, wie zorgt van nasi ik moto of tang, uit volle borst als een trotse parang.

0: nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Goedendag, welkom bij Nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is woensdag 15 juli. Eergisteren werd de gemeenschap geconfronteerd met beelden van personen in het Sarakreekgebied in uniformtenue en met zware wapens. De personen zijn vermoedelijk verbonden aan een goudconcessie in het gebied. De politie en het Nationaal Leger die traden kordaat op en de personen werden aangehouden gisteren en naar Paramaribo gevlogen. We spraken vanmorgen met Ronnie Asabina, de fractieleider van de politieke partij BEP. En hij gaf ons aan dat dit geen nieuw fenomeen is.
1: We zijn een reactieve samenleving, een reactief volk. Hè? We worden te laat boos en worden ook te laat wakker. Wat ik afspeel in het binnenland de afgelopen dagen is een fractie van ontwikkelingen in het binnenland. Ik heb meermalen aangehaald, ook in het parlement, dat er geen overheidsgezag heerst in het achterland, met name ja, in de goudvelden. Dat een ieder die zeg maar zo'n bedrijfje heeft, toch? En verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen veiligheid.

0: Kijk, dus het gaat niet alleen om Chinezen die daar met wapens rondlopen. Toch? Dat moet wel in gezegd worden. Ja? Dus wat op neerkomt, is dat onder meer in de goudvelden we een Wild West situatie hebben in voorkomende gevallen. Daar geldt de macht van de sterkte. En wat we nu hebben gezien is dat zeg maar burgers die het zat zijn, als ik het onder die noemer mag brengen, ja, filmpjes hebben gemaakt en op social media hebben gegooid. En we zien dat de veiligheidsautoriteiten er naartoe zijn gegaan. En ze hebben geconstateerd dat daar mensen werkzaam zijn. Ik weet niet of ze, er moet nog nagegaan worden of ze niet de Surinaamse nationaliteit bezitten. Maar feit is dat ze de Surinaamse taal, geen Suriname, geen Nederland, geen Engels kunnen praten. En we raken en verbaasd en dergelijke. Maar het is een proces dat zich voltrekt in het binnenland, in ons achterland. Dat is de keiharde realiteit. Hoe vaak hebben we niet gezegd dat als we de kenmerken van de goudsector, de kleinschalige goudsector, in kaart brengen, dan zijn een aantal uitdagingen. Ja, drugshandel. Ja, in de nabijheid van de goudsector. Mensenhandel. Milieu en uitdagingen. Ja, kinderarbeid. Ja, gezondheidsrisico. Ja, illegaliteit. En het feit dat er ook belasting en er niet wordt afgedragen. En zo zijn er nog een aantal uitdagingen. Maar we zien dat we om de vette brei heen draaien. Ik heb de minister laatst van NH in het parlement gehoord. En ik weet niet of hij daarmee een onderbeerde koffer wilde geven aan Surinaamse politici om aan te geven dat iedereen die in het parlement is als politieke verantwoordelijke relatie hebben met de kleinschalige hoofdsector. Ik weet niet of hij daarmee wil zeggen dat het voor hem moeilijk is om het mes erin te zetten. Maar uno kan kon in het parlement dat weer kort odo. En of kort odo. Ja, het mes moet erin gezet worden. Er die ordening en die regulering moet komen. En ik heb zelf gezien, want kijk. Dus wat we merken in het binnen. Want kijk. Het Saragri-gebied ligt in Broek. Ik was gisteren thuis in Broekopondo. En ik zag 1 of 2 helikopter voorbij vliegen. Maar toen was het nieuws al begin via social media en ik begreep dat het in een concessiegebied dat en vroeger en eigenlijk bij de plaatselijke gemeenschap bekend staat als Lipousang. En meneer Lipousang vanaf midden ging misabtak amai urokogoutu naar Saragri gebied. En een situatie is zich voorgedaan ten tijde van, dit speelt al een tijdje, ten tijde van regering 2005-2010 hebben de plaatselijke bewoners de vaargeul vergrendeld. Uiteindelijk hebben we gezien dat men gebruik maakte van transport in de lucht om hun concessiegebied te bevoorraden. Maar de plaatselijke bevolking die voelt zich gemolestreerd. Hun vrijheid beperkt, hun economische en economisch goed, ja, wordt en afgepakt. En niet alleen door buitenlanders hoor, maar ook door Surinamers die uit andere gebieden daar neerstreken. Recentelijk hebben kapiteins van Brokopondo een brief gericht aan de voorzitter van het parlement, ook aan de minister van NH, over situatie. Ja, die zich daar en voltrekken. En ik heb toen contact gemaakt met de minister van NH. Hij zou uitlandig zijn bij terugkeer. Heeft hij mij toegezegd dat we zouden zitten. Intussen heb ik bewerkstelligd, althans, en de voorzitter van het parlement die zegt ja, hij gaat ermee akkoord, dat meerdere parlementaire commissie, vaste commissie NH, vaste commissie Financiën, vaste commissie Juspol en RO, dat we de briefschrijvers ontvangen om van hem te vernemen, ja, wat de problemen zijn. Want wat we meemaken is dat bepaalde burgers, ik hoor op burger, hè, dat we proberen om de Messias uit te hangen. De helpie papa. Toch? Maar de waarheid moet aan het licht komen.
1: We hebben gezien dat er snel is opgetreden vanuit de politie en het Nationaal Leger. Ook de fractie, ja, ook uw collega, fractielid van de ABOP, die was ter plekke om de situatie ook zelf te controleren. En ja, onder de aandacht te brengen. Hoe hebt u dat opgevangen, heer Asabina?
0: Dus ik moet eerlijk zeggen, ik doe alles eraan om te voorkomen dat ik het etiket van rioolpolitiek opgeplakt krijg. Ja, wat we doen in Suriname, eigenlijk, ik heb ook de minister van Just Paul beluisterd, hoe de politie kordaat heeft opgetreden. Wat we doen, is niet anders dan symptoombestrijding. Ja? Het vraagstuk moet aan de wortel, en gepakt worden. En ik zie dat we dat vermijden. En wanneer het ons goed uitkomt, ja, dan zien wij dat bepaalde beelden mondiaal, wereldkundig worden bekendgemaakt. Maar ik vind dat we niet met meerdere maten moeten meten. Toch? We moeten niet met meerdere maten meten. Er moet een beleid komen. En op basis daarvan moet er een no-nonsense en actie ondernomen worden. Nog steeds in de gooisector, ik blijf het zeggen, de macht van de sterkte is doorslaggevend.
1: Ja.
0: Ja. Ja, de macht van de sterkte. Mensen van Sarakri die uit het gebied en zijn en woonachtig zijn, ze worden ook, ja, zwaar benadeeld, gemolestreerd. Ik zou bijna willen zeggen verjaagd uit hun gebied. Niet door buitenlanders, maar door Surinamers. En dat gesprek, zeg ik, hoop ik dat het gesprek komt, want we hebben die brieven gehad, ja, van de kapiteins uit het Sarakri-gebied.
1: Wie zijn deze Surinamers?
0: Ze zijn Surinamers. Maar kijk, we praten over, in het binnenland hebben we die, wat we noemen die rechten, hè, op traditionele woon- en leefgebieden. En als we dat zagen en het dienovereenkomstig zouden bekijken en handelen, dan zou je een situatie moeten krijgen waarbij mensen, Surinamers uit het Sarakri-gebied, ja, invloedrijk zouden moeten zijn in dat gebied. Maar dat is niet het geval. Dat is niet het geval. Ja. En over wapens gesproken, nogmaals, ik vind en ik blijf erbij, we moeten de waarheid geen geweld aandoen. Het is goed dat situaties zich voltrekken en de samenleving en heeft er weet van. Maar daar waar we de lijn moeten doortrekken, moeten we dat doen. Ja? Unum sorry disi, dat we trouwen unum sorry. Dat is niet goed.
1: Heer Asabina, wat vindt u van de inspanningen van de dienstordening goudsector? Ik heb begrepen dat ze de afgelopen periode, vorige week of zo, nog de verschillende gebieden goudconcessies hebben aangedaan om daar controle uit te voeren, ook in het Sarakri-gebied.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet hoe de samenleving zou veel meer moeten weten van en over goudordening goudsector. Dus ik weet niet hoe ze opereren, of de goudordening en preventief opereert, of er voorlichting wordt gegeven, of dat ze reactief opereren. Dat weet ik niet. Ja, ik weet niet of als ik u ga vragen waar de goudordening is gevestigd, heb u hun telefoonnummer, wat is hun e-mailadres, wie zijn de aanspreekpunten. Misschien kunt u de samenleving ook daarmee helpen als u over die informatie beschikt. Maar als we afgaan op de bijdrage van de kleinschalige goudsector, ja, in onze economie, in ons bruto binnenlands product, dan zou de codeordening een betere positionering moeten hebben. Toch? In termen van toegankelijkheid ook. Hè? Ja? En ook de dienstverlening naar de samenleving of naar de sector. En dat mis ik in grote... maar ik heb de minister van NH meermalen in het parlement gehoord wanneer hij aangeeft dat de goudordening eigenlijk de nodige armslag ontbeert om haar werk en naar behoren dan wel genoegzaam uit te voeren.
1: Kijken we naar bijvoorbeeld de ontruiming van 21 Bergi. Zijn dat stappen in de goede richting, heer Asamina? Wat vindt u daarvan?
0: Ja, toch wel. Maar ik denk dat u meer moet proberen te luisteren naar informatie uit die gebieden zelf dan alleen af te gaan op wat en via de formele nieuwsmedia de samenleving wordt ingepompt. Toch? 21 Bergi behoort tot het concessiegebied van Rosebel Goldmine Siging. En het gebied is enkele jaren terug. Dus het is formeel het concessiegebied, maar het ligt in het Matawai-gebied. Dus het is afgestaan aan de Matawai-gemeenschap. En u kunt zich nog heugen, ter plekke, hebben we de situatie gehad dat in 2024, hoe mee dat jaar en het ten goede, 15 Surinamers het leven hebben gelaten. Omdat er de wijze waarop er gewerkt wordt, verre van ideaal is. Recentelijk hebben we dat ook meegemaakt, waarbij zelf jongens en bedolven zijn geraakt. En als we de situatie meemaken, dan zien we dat men probeert ordening en teweeg te brengen. Maar als je tussen de regels door of tussen al die informatie die de samenleving wordt ingepompt, if u archiding, dan begrijp het gevoel of die vraag blijft nog steeds overeind staan. Is het niet zo dat nog steeds de macht van de sterkte daar domineert? Dus dat is de vraag die ons bezighoudt. Maar de ordening is bezig, maar we moeten problemen voorkomen. We kunnen niet altijd toch, aan symptoombestrijding doen. Want het kost, u staat er niet bij stil, wat het de staat kost om zo'n operatie uit te voeren. Hè? Aan geld, aan mankracht, aan veiligheidsissue en dergelijke. Maar om een lang verhaal kort te maken, ik denk dat een regering, ook die regering Simons Rusland is nu aan de macht, toch? Zij moeten de gus kunnen opbrengen om te zeggen, ik zet het mes erin.
1: Ja.
0: Want iedereen in de goudsector die actief is in de goudsector, weet dat als je overeind wil blijven, dat je lijnen moet hebben tussen analyse. En als je weet dat je in Israël in Ablein is, in Abilene, ja, je moet mensen kennen die jou kunnen helpen. Toch? Omdat als je zelf nagaat of zich afvraagt wanneer en waar de staat Suriname een weg heeft aangelegd naar een goudwinningsgebied. Nada. Toch? Nada. Dus vanuit de overheid zelf, die mensen zijn zelf overgelaten. Ikzelf, ze moeten zelf zien hoe zij hun veiligheid garanderen en bewaart. Vandaar dat je situatie kreeg van legertjes in het binnenland. Toch?
1: Ja.
0: Toch? En men weet het, hè? De regering weet, tenminste de goudordening weet het. Want kijk, met de kassen altijd toch. En goud is meer dan een dollar waard. Dat ik denk, dat je die mannen bewaken zichzelf En ze bewaken ook hun vermogen. En dat is goud dat gewonnen wordt. En dat doet men met gebruikmaking van zeg maar faciliteiten en voorzieningen. Saman bewaak de man. Ja. Dus het feit van de situatie van mensen met wapens. Het anouan Yusani. Misschien wisten we niet. Het was, misschien de nieuwigheid erin. Nadat die Oabi heel veel buitenlanders geuniformeerd. De mij marcheer, allemaal in de mij oefen, ligt naar soort dat die. Zo? Ja. Maar aan de aan her, dat kan ik je wel garanderen.
1: Ronnie Asabina, de fractieleider van de BEP. We hebben met hem gesproken over de situatie die wij de afgelopen dagen hebben gezien. In het binnenland, om specifiek te zijn, het Sarakreek-gebied, waarbij personen in tenue met zware wapens aan het trainen waren. De mensen zijn inmiddels aangehouden door het Korps Politie Suriname en het Nationaal Leger. En ze zijn gevlogen naar Paramaribo. We vervolgen deze nieuwsuitzending met Naomi Olf. Zij is een crash-medewerkster. We hebben met haar gesproken omdat er gisteren een motivatiesessie is gehouden voor crash-medewerkers. De motivatiesessie is gehouden, of althans verzorgd, door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Daarbij werden de medewerkers van de verschillende crashes in de gelegenheid gesteld om de uitdagingen op de werkvloer naar voren te brengen.
2: Het is namelijk zo dat de motivatiedag gehouden is geworden om in principe de frustraties binnen de crashes duidelijk te maken. De zaken die eigenlijk verhinderd zijn in de crashes en dat er nadien de mensen weer gemotiveerd worden om een werkplek op hun werk te begeven.
1: U praat over frustraties. Welke frustraties zijn er allemaal?
2: Het ging om een respositie van de mensen. Ja, de respositie van de mensen waren niet in orde van de medewerkers. Toch, namelijk kledingstoelagen, beschikkingen die niet in orde zijn gemaakt. De mensen zitten in een bepaalde functie en qua beschikking is dat niet in orde. Toch? Hun salariering zou in principe op een andere schaal moeten zitten. Maar dat is ook niet het geval. Toch? Dus zo waren er enkele frustraties waarmee de dames zaten. Enkele communicatiesituatie ook binnen de crèches. Van hoofd tot werknemer. Dus daarover werd er gepraat.
1: Maar zijn er daarnaast ook andere uitdagingen?
2: Niet direct, maar we wilden de mensen gewoon de gelegenheid geven om eigenlijk hun gal uit te spugen. Dat ze eigenlijk zeggen wat ze dwars zitten. Want het is namelijk de bedoeling dat u op uw werkplek bent. U bent met kinderen bezig. En dat u niet in een frustrerende omgeving situatie komt te staan. Omdat we met kinderen werken. We werken niet met papier. We werken met kinderen. En het is de bedoeling dat die dames, de medewerkers, in alle rust, toch, en goede omgeving, toch, hun werk opvatten. Dat is de bedoeling. Dus als ze met frustratie zitten, dat de frustrerende zaken eigenlijk besproken worden, toch, zodat er oplossingsmodellen komen vanuit sociale zaken. En ook wij als bond, toch, dat wij de mensen eigenlijk de zaken voordragen aan de leiding. Dat er oplossingsmodellen komen.
1: Hoor ik u zeggen dat de motivatiesessie door het ministerie is georganiseerd?
2: Ja, het is georganiseerd door het ministerie van Sociale Zaken en ook de bond. De bond BLC en COL.
1: Ik hoorde u daarnet praten over de mensen moeten in een andere schaal zitten qua salaris. In welke schaal zitten ze momenteel?
2: Er is een bepaalde hiërarchie binnen de crash. Ja, en je begint dan van werkster, niet iedereen hoor, van werkster, assistent, kresleester, kresleester, groepleester en leidinggevende. Je hebt mensen die nog kresleester zijn op papier. Ze zijn al 4 jaar in de functie van een groepleester. Hun beschikking is niet in orde en dat van een salariering is dan ook niet in orde gemaakt.
1: Na die motivatiesessie, zat de motivatie er wel in bij de mensen?
2: Ja, na de frustrerende zaken waarover we gepraat hebben, dat ze dwars zaten, kon je duidelijk zien in hun blik dat ze opgelucht waren. Ook omdat de directeur van sociale zaken ze heeft gesproken en ze enkele punten met ze behandeld hebben. En ook dat hij ze heeft gezegd, hij belooft niet, maar hij gaat wel zijn uiterste best doen om al de problemen, de zaken die nog, dat ze in orde gemaakt worden. En je kon zo bij de mensen zien, de dames, dat ze ja, opgelucht waren, zeg maar.
1: En dat is mijn volgende vraag. Zal het alleen bij een motivatiesessie blijven?
2: Nee, het is de bedoeling dat wij vaker bijeen zullen komen, toch? En we gaan bepaalde dingen nog organiseren, zodat de dames alsnog, ook zij die de gelegenheid niet gekregen hebben, dat ze alsnog hun zegje kunnen doen of alsnog een dankwoord aan de directeur indien de zaken eigenlijk ook al opgelost zijn. Dus het gaat niet daarbij blijven.
1: Ja. Heeft de directeur ook aangegeven binnen hoeveel tijd hij deze zaken zal oplossen?
2: Nee, dat is niet bekendgemaakt, maar hij heeft wel gezegd dat hij zijn best zal doen. Dat heeft hij wel gezegd.
1: Ja. En jullie zijn tevreden daarmee?
2: Heel dik tevreden zijn we.
1: Naomi Olf, zij is crashmedewerker en we hebben met haar gesproken omdat er gisteren een motivatiedag is gehouden voor de verschillende crashmedewerkers. De motivatiedag is bedoeld om de verschillende uitdagingen waarmee de medewerkers worden geconfronteerd op de werkvloer naar voren te brengen en die op te lossen. We vervolgen deze nieuwsuitzending. We hebben een gesprek gehad met Raoul Swedo, de voorzitter van Stichting Apache. We hebben met hem gesproken omdat de Stichting Amazone Markt Suriname oneens is met de toewijzing van de organisatie van Inheemse Dag aan Stichting Apache. De Stichting Amazone Markt die heeft het niet hierbij gelaten en heeft een kort geding aangespannen tegen de president Jenny Simons. Raoul Swedo, de voorzitter van Stichting Apache, die reageerde als volgt.
3: Er is geen spanning tussen Stichting Apache en geen enkele organisatie. Toch? Dat moet wel duidelijk zijn. Misschien wel, maar en ik want to animaties, Aluma versus Swedo. Swedo is buiten kijf. Toch? Wat wij moeten zeggen, en dan sluit het gelijk aan op uw vraag. Swedo en Stichting Apache Suriname, als voorzitter had ik besloten om Inheemse Dag te doen. En ik had mijn bedenkingen hoe ik het wilde doen. Dus in teamverband Ujatori en dat Utak 2026 willen we het proberen. Hmm. Dus ik had toen vernomen dat je moet indienen bij het kabinet. En we hebben onze schrijven gericht aan de directeur van het kabinet. En we moesten dus wachten. En opeens werden we gemaild dat we dus toestemming hebben gehad. Ja. En dat we dus telefonisch contact moesten maken. En dat is ook gebeurd. We hebben gewoon volgens de procedure ons schrijven gericht. We hebben aangegeven wat we van plan zijn, waarom we het willen doen. We hebben ons schrijven gewoon uitgebreid opgemaakt, toch? Want niet dat bijvoorbeeld dat was gevraagd van ons, vanuit het kabinet. Ik heb gewoon vernomen, je moet een schrijven richten en vragen van hey, ja, ik zou de Palmatuin van het jaar willen aanvragen voor 7 en 9 augustus. En we hadden het kort onderbouwd waarvoor we het wilden en wat we eigenlijk wilden doen.
1: En wanneer was dat?
3: Dat was in april, begin april.
1: En Dit is de eerste keer dat die Stichting Apache zoiets gaat organiseren in de Palmetuin, 9 augustus.
3: Ja, Stichting Apache als organisatie en stichting wel. Mijn persoon niet, toch? Maar als Stichting Apache en in de Palmetuin is het wel onze eerste keer, ja.
1: Ja, nou, we hebben, u hebt het ook gezien. Dat de Stichting Amazonemarkt ontevreden is met het besluit dat jullie de organisatie mogen doen. Er is zelf een rechtszaak aangespannen tegen de president. Hoe reageert u daarop?
3: Ik vind het jammer. Ik vind het heel jammer dat er zo dus zulke uitspattingen zijn. Vooral vanuit de hoek van de inheemse. We zijn al niet zo veel. Mm. En ik bedoel van... Wat we willen doen is om meer ontwikkeling brengen binnen de inheemse gemeenschap. Toch? En als er geen momenten waren geweest waar we niet hebben gecommuniceerd, dan zeg ik oké. Toch? Want je, net wat ik zeg, ieder plaatst zijn eigen mening op social media. Toch? En daarom zeg ik. Geef ik ook net aan Alim FM, zeg ik, we zitten niet in spanning met niemand. Wij doen een activiteit en het is anders gevallen bij een andere partij die het altijd deed. En die partij is niet tevreden dat wij als nieuwe organisatie een nieuwe wind willen laten waaien, toch? Dus dat kan ik begrijpen, maar wat ik ook zeg is... Het is niet zo geweest dat we niet open hebben gestaan voor communicatie. Want we hebben toch een communicatie gehad. Mm. Er is communicatie geweest tussen Stichting Apache, toch? In de vorm van mij als voorzitter, mevrouw Aluma, de directeur van het kabinet. En op de heer Karwa was op eigen titel aanwezig. Heeft hij ook gezegd, toch? Maar zoals ik het hoor, komt het over alsof men zegt, ze moeten samenwerken, ze moeten praten. Waarom kunnen ze niet praten? Er is gesproken.
1: Op het kabinet nog?
3: Op het kabinet nog wel. En wij hebben toen gezegd, we staan open voor adviezen, toch? Ik heb eigenlijk bij Lim FM zelfs, de eerste keer toen we uitkwamen, was het bij Lim FM. En daar hebben we ook gezegd, als voorzitter heb ik gezegd, we gaan ook de organisaties die... eerder hebben georganiseerd, gaan we uitnodigen voor gesprekken om samen adviezen in te winnen van hun. Ze worden ook officieel uitgenodigd en waar nodig krijgen ze ook een podium, toch? Dus vanaf het begin zijn wij transparant geweest. We hebben eigenlijk onze armen niet gesloten voor niemand, toch? Op een Anugi Alasma. En toen ik werd gebeld door de directeur van het kabinet, zegt van, we hebben de andere partij hier die ook even wil praten. Ik moet zeggen, die directeur heeft haar best gedaan. Dus ik begreep dat gedeelte dat de president voor de rechter gesleept wordt. Ik begreep dat helemaal niet. Want er is een uitgebreid gesprek geweest op het kabinet. En eigenlijk daar begon het al, de wijze waarop die mevrouw zich opstelde, was niet een manier van dat ze wilde praten om te onderhandelen. Ze begon met eisen. Zeg ja, er is een tent in de Palmetuin dat van mij is. Mm-hmm. Toch? Dus ze wilde de leiding, zoals het gezegd wordt. Maar er werd op het kabinet aangegeven, zeg van luistert u, de vergunning is al uitgegeven, de toestemming is al uitgegeven. En niet dat u er niet eens mee was, u hebt zelf aangegeven. Kan het kabinet bemiddelen om te kijken hoe we kunnen praten met meneer Suido, zodat er een samenwerking komt. En dat is toen geschied, toch? En uiteindelijk zitten we in die samenwerking. En tegen de UMK-kabinet visie doen, want jij praat dan niet meer over samenwerking. Je praat over jouw deel, jouw structuur.
1: In het gesprek dat wij hadden met mevrouw Aluma,
3: ja,
1: heeft ze ook iets aangedragen, Taki. Omdat... Ze zegt van, het is waarschijnlijk zo dat omdat er een NDP-regering is, dan is meneer Suido wat makkelijker aan een toestemming gekomen om Inheemse Dag te vieren. Of althans te organiseren in de Palmetuin. Hoe reageert u daarop?
3: Kijk, om de laatste bal dat je richting meneer Swedo en Apache moet schoppen is politiek. Anders had ik deze organisatie al lang gepolitiseerd. Anders was deze organisatie... Kijk, Apache is al langer dan 9 jaren bezig. Toch, al langer dan 10 jaren zijn we bezig. Ons radioprogramma alleen bestaat al sinds nu ongeveer 12 jaren bij de SRS. Toch? Hebben we tijdens campagne iets gedaan met politiek? Begrijp je? Dus ik vind het een vieze troef dat je schopt. Waarom ga je politiek betrekken hierin? Of heb je boter op je kop? Ik weet het niet. Misschien gebruikt de politiek jou om dit van inheemse te frustreren. Toch? En daarom zeg ik, wij hebben alles volgens de normale procedure gedaan. Toch? Laat me maar een voorbeeld geven. Zelfs onze vergunning is sinds april ingediend. Toch? We hebben de normale procedure afgewacht. Via de politie, via de brandweer, via de DC. Toch? De vergunning is nu binnen, maar het was niet binnen een week of 2-3 weken binnen. Het was na 2 maanden binnen.
4: Ja, ja.
3: Toch? Dus nou een politiek invloed naar Wendeja. En ik heb 1 ding gezegd. Ik heb het zelfs aan inheemse broeders en zusters gezegd. En daarom zeg ik het vandaag. Ik heb ze gezegd. Meng jouw inheemse activiteiten. Elke leider van inheemse. Een paar zijn er die sapsam mitak nanga de mira oosti van Swedo tak nanga ding. Alles wat je doet voor inheemse, toch? Nog een menging doen nanga politiek. Je gaat de politiek nodig hebben, dat sluit ik niet uit. Toch? Maar je noemt zeer jusrefi nanga noans magi politiek. Je moet gewoon, als het zover is en je bent de leider, dan moet je tegenover de president kunnen zetten als sterke voorzitter en sterke leider. Dan zit je tegenover die president. Dan ga je praten toch over het ene en ander wat je kan betekenen of wat zij kunnen betekenen voor de inheemse. Toch? Maar Unjan is heel roevolle kere.
1: Raoul Swedo, de voorzitter van Stichting Apache. We hebben met hem gesproken omdat de Stichting Amazonemarkt Suriname oneens is met het besluit van het kabinet van de president om de organisatie van Inheemse Dag toe te wijzen aan Stichting Apache. Stichting Amazonemarkt onder leiding van mevrouw Yosin Aluma heeft het niet daarbij gelaten en heeft een kort geding aangespannen tegen de president. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending. Bedankt voor het luisteren. En hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Mees afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 15 juli. Pindasoep met kip en zoutvlees. Bruine bonen met kip en rookworst. Gebakken vis met gestoofde oker. En sperps uit de oven met aardappelsalade. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk! Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: mi odo takso.
1: Arkis malontu, dantide, uko doro baka, nanga na beskopu oftewel, na odo funadi. En a beskopu ftide, dat takso. Yo no koti liba ete, ma ye bijin koskai mama. En dat wil zeggen, je niet te vroeg als je het einde van je doel nog niet hebt bereikt. Alle berekening is nog lang geen ontvangst. Je no koti liba ete. Je bijin koskai mama. Sure.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Ogie's Livestream en Ogie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
7: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
8: Bij Naskip geniet je van een heerlijke tenpiece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
3: Sranazani, Naskip.

0: Peter, all
1: star. Hoi mama.
2: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
1: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
2: Gang, je zin wel 100 euro, Jim.
1: Mama, ik zei 50 euro.
2: Maar dan van jou zin naar 100 euro dan.
1: Ik zei 50 euro, mama, 50.
2: Nee, mijn broer, omdat die brader zijn, Jim, naar 100 zin niet.
1: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
2: Maar jij nog. Ik zin even jouw Western Union, die op Pengelstraat. Want trappen aan top service. Vriendelijkheid, top. De smijt is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappen. Dat is de one.
1: Ja, maar ik weet.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Hele goedemiddag, Odi Odi, beste luisteraars van Radio Lim FM / Bakkanatori. Mijn naam is Rashid Sultan en we zijn al op dag 35 van het WK 2026. Een WK dat een historisch aantal deelnemers kent van 48 landen. En ook nog historisch aantal gastlanden, te weten de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Beide drie landen zijn zoals u weet al uitgeschakeld. En we zijn inmiddels beland in de halve finales, waar wij gisteren nog de strijd hebben gehad tussen Frankrijk en Spanje. Daar hebben we het zo meteen zeker over. En daarna gaan we ook nog even vooruitblikken op de wedstrijd die vandaag gespeeld wordt, waar vele ogen op gericht zijn, ook vanuit Suriname. Engeland tegen Argentina. En wat zijn we toch benieuwd wat het daar gaat worden. Vandaag zit ik in... Zit ik samen in de ruimte met Quaraishi Nagesef Singh. Dat is mijn collega bij QN Sports, mijn directeur bij QN Sports, met wie wij dit hele traject afwerken. En ook vandaag is het natuurlijk weer bijzonder om dit samen met hem te gaan doen. Koesje, goedemiddag.
1: Goedemiddag Rashid, van wie?
0: Rustig maar, rustig. En met jou, ik neem aan dat je gisteren weer met plezier naar voetbal hebt gekeken.
1: Ja, mami praseer me, maar die klef breed bakaplei. Want die man was zo overtuigd dat Frankrijk oppermachtig. En hij zei me al vorige week, wij worden weer kampioen. En Frankrijk was tot aan die wedstrijd van Spanje superieur oppermachtig. Totdat de mami dan naar Spanje en naar Tafra draai. Ik vraag maar op Takasas iets zijn naam. En ik denk dat, ik hoop dat hij goed geslapen heeft.
0: Dat hopen we zeker.
1: Want dat kater begint om zie. Maar het was wel zeker voor iedereen die Frankrijk supporte een enorme klap.
0: Ja.
1: Als je de grootste favoriet bent in een halve finale met wat je tot nu toe hebt gedaan.
0: Ja.
1: En dan heb je nog maar één wedstrijd om naar de grote finale te gaan. Toch? En Spanje had dat ding helemaal onder controle. De man, er is de man.
0: Ja.
1: De man controleert alle de man. De man tapping die de man. Of ze sturen naar Rashid. Normaal klap, dus begin je de Frans man.
0: Nee, uiteraard. Koesje, zeker gezien gisteren ook nog de onafhankelijkheidsdag voor de Fransen. En ze hebben het niet met een overwinning kunnen vieren. Helaas, denk ik wel of zo. Maar de Mauplea Toast finale. Maar voor dit soort mannen, dit soort sterren, lijkt een troostfinale, zeg maar, is bijna net een straf dat je dat nog moet afwerken.
1: Zeker weten, bestorming van Bastille, wat mij altijd zei, 14 juli, die is weer een bestorming voor Spanje, kom in de man. Maar wat vond jij zelf van die wedstrijd, Rashid?
0: Nou, Koesje, ik ga je eerlijk zeggen, we hebben het gisteren erover gehad. Ik gaf het licht voordeel aan Spanje. Heb ik ook voorzichtig gezegd, ik had ongelijk in het feit dat ik zei van dat het een lange avond wordt in de zin van dat teams tot het uiterste zullen moeten gaan. Maar inderdaad, het is op het middenveld gewonnen, de wedstrijd, zeg maar, door de Spanjaarden. En men zegt het ook vaak, ifisiteka tranga wins fawani mefi bakat evi mindri beren digge digge. Jofa, ja.
1: Nee, 100%. Ik gaf ook gisteren aan, ik was benieuwd om te kijken als Frankrijk, hoe ze zouden voetballen tegen achterstand.
0: Zeker.
1: En de achterstand was vrij vroeg. Dus die man had de hele eerste helft nog en een complete tweede helft.
0: Ja.
1: En dan was voor mij belangrijk toch, hoe goed kan Frankrijk zijn om terug te komen. En Rashid Boteghi eerlijk, kom niet eerste helft, maar ik dacht oké.
0: Ja.
1: Dat is bang. Frankrijk moet herboren komen, maar net zei Taki. De manier hoe Spanje het middenveld heeft overgenomen. Mm-hmm. En die hele wedstrijd heeft gecontroleerd.
0: Ja.
1: Frankrijk is weggespeeld, was kansloos. Frustratie. En sterker nog, deze bondscoach van Spanje heeft het gepresteerd, Rashid. Mm-hmm. In de kwart en in de halve finale. Om Pedri, die de ster van de hemel speelt bij Barcelona, gewoon op de bank te houden en niet te laten starten. Vond je dat een goede keus?
0: Ik vond dat zeker een goede keus. Je moet kijken naar wat het beste voor het team uitpakt. Er zijn heel veel coaches die te laf zijn om dit soort beslissingen te nemen. Ik ga gewoon een klein voorbeeld noemen. En dat is bijvoorbeeld Ronald Koeman. die bijvoorbeeld niet durft met een bepaalde speler op de bank te houden, omdat hij niet in goede vorm is. Hij gaat dat niet doen puur vanwege de prestatie die hij vroeger heeft laten zien in het team. Maar dat telt niet meer, dat is het verleden. Ja. Overigens wat ik nog wilde vragen, Koesje. Als je kijkt naar de route van Frankrijk naar de halve finales toe, dan zie je dat ze een Senegal hebben zijn tegengekomen, een Irak en daarna een B-elftal van Noorwegen, zeg ik erbij. Een pover Zweden, een Paraguay dat nauwelijks aanvalskracht heeft. En uiteindelijk een Marokko dat ook niet meer top was. Heeft dit ook een bepaalde nadeel? Heeft dit ook nadelen? Heeft dit ook een bepaalde invloed als je niet echt supersterke landen tegenkomt, totdat je eindelijk een wereldvoetballand tegenkomt?
1: Dat kan, daar is een theorie voor. Maar in een knock-out fase moet je voetballen. We hebben het gezien met Argentinië ook aan de kant van de bracket. Ja. Kaapverdië, Egypte, Zwitserland. Maar de matcha argewaga tot het uiterste. Frankrijk heeft geen tegenstand gehad in de landen die je dan had benoemd.
0: Ja.
1: Dit is hun grootste wedstrijd geweest.
0: Ja.
1: Tegelijkertijd, je zei het ook, Europees kampioen. De man wint voor Frankrijk ook op het EK.
0: Ja.
1: Ja, maar dan omdat je zo brilleert en met veel macht vertoont, vandaar ook die favoriete rol.
0: Mm-hmm.
1: Tot de Spanjaarden hebben bewezen van luisteren. Wij hebben geen individuele klasse, want we moeten niet vergeten dat Lamine Jamal nog niet de wereldspeler is. Die we allemaal verwachten.
0: Ja, ja.
1: Hij gaat op dat niveau komen.
0: Mm-hmm.
1: Messi was ook geen 19 jaar toen hij in een WK-finale was. Dus dat collectief is zo sterk geweest.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat die mannen aan banden hebben gelegd. Toch was het niet.
0: Ze werden allemaal uitgeschakeld.
1: Ja, wat niet normaal.
0: De gevaarlijke namen Dembélé, Mbappé,
1: Olise.
0: Zodra die mannen de bal hadden, was men al als bijwaren.
1: En je dacht even, omdat ook de professionals in het buitenland zeggen, hey, we associëren deze mannen met het Brazilië van de jaren 90 en begin 2000, tot je Romario, Bobetto, later had je Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. Maar ja, tot gisteren hadden ze Mbappé, Olise, Dembélé. Geen van deze drie, toch?
0: Die kunnen imponeren.
1: Step op om te zeggen, ik trek het naar me toe. Simpel voor het wij. Spanje had alles onder controle. En het collectief heeft gisteren gezegevierd.
0: Nou, maar moet ik je eerlijk hebben, Koesje. Associering dat naar de tranga Brasil Boydat, de team van Ronaldinho, Rivaldo, Romario, Ronaldo, Bebeto. Associering dat, nooit nog bij Abafiri dat hij. Want wat die mannen deden, het was alsof zij waren echt oppermachtig en ze waren niet tegen te houden.
1: Nee, omdat ze natuurlijk hun wedstrijden met gemak wonnen. Makkelijk 2-3 goals, ja. Kregen ze die favoriete rol. En inderdaad waren ze superieur tot gisteren. Maar Spanje hoor ik niet, man.
0: Mm-hmm.
1: Die Spaanse wijn, rode wijn, proef lekkerder dan die Franse wijn.
0: Ja.
1: Als stokbroer bij Oro waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Ik heb heel veel medelijden met Mimad Cliff. Maar goed, we hebben vandaag nog een andere wedstrijd. En dan gaan we zo meteen erover praten.
0: Ja, nee, zeker weten, zeker weten. We gaan er heel even uit en we zijn zo meteen bij u terug. Want dan gaan we lekker vooruit blikken op Engeland tegen Argentinië natuurlijk. Tot zo.

0: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolgixing winkels.
1: Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.
0: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolgixing winkels.
2: En welkom terug bij het tweede gedeelte van deze 35e editie van QN Insight WK Update. Ik zit natuurlijk nog steeds hier met Koesje Nagesefsing. Koesje, voordat wij naar Engeland-Argentinië gaan, wil ik toch nog even over de wedstrijd van gisteren hebben. Het is een fantastische wedstrijd geweest voor Spanje, althans, en de fans. Maar afas van play wakker eigenlijk. Het was ook erg veel pech voor Frankrijk. Hè? Alleen maar als men kijkt naar de eerste de penalty die Spanje kreeg door die overtreding van Digne. En daarna ook nog het uitvallen van een hele belangrijke pion bij de Fransen, William Saliba.
3: Inderdaad, dat was denk ik een grote aderlating. En wat we niet moeten vergeten als je dat Spanje bijna geen enkel goal tegen gehad heeft in dit toernooi.
2: Mm-hmm.
3: Weet je wel? En waardoor je ook niet hebt kunnen zien als Spanje tegen achterstand zou voetballen. We hebben gezien toen ze wereldkampioen werden in 2010, dan hielden ze de nul vast of ze wonnen wedstrijd met 1 en speelden met 6 tot 7 middenvelders. Maar dat is het concept toen om heel lang in balbezit te blijven. Al met al, ik denk dat het uitvallen van deze verdediger gemaakt heeft. En het was bekend dat de zwakke plek bij Frankrijk op links was, linksachter. Mm-hmm. Dat is ook gebleken. En daarentegen, geen moment heb je kunnen zien dat Spanje na die 2-0, ook na die 1-0, geen geweldige druk van Frankrijk.
2: Nee.
3: Af en toe toch, dat ze hebben hun 2-0 makkelijk kunnen maken. En ja, en dan gaan ze de wedstrijd consolideren. En ze zijn de finalist. En moet je nagaan, de laatste keer was in 2010 in Zuid-Afrika.
2: Ja,
3: en ze staan er na 4 WK's weer in de finale als Europees kampioen. En we moeten rekenen, toen ze Europees kampioen werden in 2008, werden ze wereldkampioen in 2010.
2: Klopt.
3: Toch?
2: Klopt.
3: Dus
2: dat is ook gebeurd in 2024.
3: Precies. En we moeten rekenen, de man Tron in 2020 EK.
2: Mm-hmm.
3: Dus het kan zijn dat misschien de geschiedenis voor hun herhaalt.
2: De geschiedenis herhaalt zich vaak.
3: Dus we moeten daarmee rekening houden. Maar goed. Heel blij, dat blijft dadelijk.
2: Is Spanje nu zijn finalist zijn ook gelijk de torenhoge favoriet?
3: Aan de hand.
2: De wereldbeker.
3: Een van de favorieten. En ze hebben tot na de wedstrijd van gisteren, heeft Frankrijk ook niet geïmponeerd in het toernooi. Toch?
2: Ja.
3: Ik bedoel, Spanje.
2: Ja.
3: Ze pakten hun goals, maar niet met het sprankelend voetbal.
2: Nee.
3: Maar resultaat, dat zegt Mourinho altijd. Nu, met de favorieten in de finale. Ja, een finale kan beide kanten opgaan.
2: Ja, en deze WK-finale zou even goed de herhaling kunnen zijn van de EK-finale van 2 jaar geleden, Engeland-Spanje. Maar Koesje, dan moet Engeland natuurlijk ook nog gaan winnen van Albiceleste, de Argentijnen.
3: Laat maar zeggen, het wordt een wedstrijd met altijd politieke situaties. Denk maar, ik denk die 82 met Falklandoorlog, 86 met de hand van God, met Diego. De Engelsen hebben hem nooit voor
2: vergeven.
3: Dat ding blijft een spanningsveld. Wat je nu wel krijgt, Rajik, dat Engeland ook de favoriete rol heeft gehad met de vorm. Waarin Bellingham verkeert, wereldvorm. Kane, toch, die pakt zijn goals mee. En aan de andere kant, Argentinië, die heel diep is gegaan, maar die steeds bewezen heeft dat boy. Dabaka tegen Kaapverdië. Yeah. Moest diep gaan tegen Egypte, ja. Toch? Tegen Zwitserland na 1-1. Ik heb al gezien dat Argentinië teruggekomen is van achterstanden. Mm-hmm. En omgezet heeft. Engeland daarentegen moet nog tegen achterstand. Dat was wel tegen, ik denk, Congo of zo.
4: Ja, en dan 1-0 achter tegen
3: maar
4: Congo.
3: Maar achter komen te staan tegen Argentinië en Contra Tabaka. Toch? Maar ik denk wel dat in deze wedstrijd, je speelt toch wel tegen Argentinië, titelverdediger.
2: Ja. Maar Engeland laat toch, of Argentinië heeft toch aangetoond, of het is toch weer gebleken dat Argentinië vaker goals toelaat.
3: Ja, ze zijn kwetsbaar achterop. En iedereen kan tegen Argentinië scoren. En dat gaat ook gebeuren. Maar Argentinië scoort ook tegen iedereen. Alleen weet ik ook niet dat die afgelopen wedstrijden, Engeland had ook een verlenging. Argentinië moest dieper gaan. Mm-hmm. Wie is het meeste of het langste fit die dit kan volhouden? Want het wordt een slagveld. Van zo heb je maar niet. En ik denk zelf dat details een verschil gaan maken vanmiddag.
2: Ja, wat je overigens ook nog had, is dat Alvarez en Lautaro Martinez niet echt meedroegen in de productie nog voor Argentinië. Maar in de laatste twee wedstrijden is toch wel gebleken dat deze spitsen langzaam, maar zeker op stoom komen. Wat ook heel belangrijk is voor Argentinië natuurlijk. En Lionel Messi.
3: Nee, zeker. We hebben gezien in de laatste wedstrijd, dat als Messi niet uit de verf komt, wel op flanken, valt hij terug op het middenveld. En als hij daar komt halen, is hij dodelijk, want dat is ook zijn specialiteit. En dan kan hij ermee strooien, want het is de speler die het minste loopt op het veld, statistisch. Maar wanneer hij begint te lopen, is hij altijd vanwege de geniale momenten die hij heeft, is hij altijd op het juiste moment. Hij geeft die steekpaas. Hij is natuurlijk niet fortuinlijk met zijn vrouw.

0: MLS. Het is geen zware competitie.
1: Nee.
0: Hij is zuinig met zijn lichaam. Maar je ziet ook, het heeft hem niet gesloopt. Want hij regeerde het patrouille. Maar vandaag, am look bon.
1: Ten slotte, Koesje, wil ik jou vragen. Zien wij zondag aanstaande een finale tussen Argentinië en Spanje? Of zien wij aanstaande zaterdag een herhaling van de finale? Dit keer in de troostfinale, Argentinië-Frankrijk. Wat denk je? Wat zeg je?
0: Even, voor ik overga naar dat stuk, wil ik wel één ding opmerken.
1: Natuurlijk.
0: Een oud-top-arbiter van Nederland, Mario van der Ende, die tussen 400 en 600 wedstrijden in zijn carrière heeft gefloten, FIFA-arbiter, is opmerkelijk met de statement gekomen. Goed dat de luisteraars dit weten. En hij zei als volgt: toen ik op de Vegas floot van 94, 98, kwamen de FIFA-voorzitters even bij de scheidsrechters langs. Ze zeiden: de topspelers bepalen het imago van het toernooi en het is belangrijk dat zij in het toernooi blijven. Dus probeer die in ieder geval een bepaalde bescherming te bieden. Moet je nagaan dat dit speelde al toen, in 1998. Dus toen je die discussies kreeg aan mij, dan verbaast het je niet meer, want het wordt aan de arbiters gezegd. Daarom ook die gele kaart toen, Nederland, Argentinië in 2020.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat lag hier. Je ziet het, Mario van der Ende heeft dit gezegd als oud FIFA-arbiter wat er speelde. Maar om terug te komen op je vraag, ik denk dat het een herhaling wordt van de finale zaterdag in Miami.
1: Ja.
0: Toch? En ik kijk uit naar de finale tussen Spanje en Engeland. De herhaling van het EK. En dat wordt een mooi affiche. En mocht het Argentinië zijn, moet men de fout niet maken, Rashid. Mm-hmm. Om het te brengen, Lionel Messi versus Lamine Jamal, is een onterechte vergelijking.
1: Zeker.
0: Want ze is 19 jaar, is zijn eerste week. Dit is Messi's zesde week.
1: 20 jaar ouder dan Lamine.
0: 20 jaar ouder, toch? Hij was een jaar van mij. Je kan hem niet vergelijken. Is een talent dat natuurlijk een wereldspeler zou worden. Die vergelijking gaat totaal niet op. Hij zal wel die bevlieging hebben, want hij had benen. Maar ik zie Engeland de finale spelen tegen Spanje. En wat denk jij?
1: Nou, ik ga vandaag de hand met je schudden, Koesje. Want ik denk ook al dat Engeland vandaag aan het langste eind trekt. En ik denk dat ze het binnen 90 minuten doen. Het zal natuurlijk allemaal nog moeten blijven. Soms toveren de Argentijnen. Dat hebben ze ook nog laten zien tegen Egypte. Maar Egypte is geen Engeland en Engeland is geen Egypte. Ik hoop dat we een mooie wedstrijd te zien krijgen. Dankjewel voor je bijdrage, Koesje.
0: Graag gedaan, Rashid.
1: Wilt u nog wat toevoegen?
0: Nee. Ik ben met je eens. En we hebben niets tegen Argentijnse fans.
1: Absoluut.
0: Dus we hebben niets tegen geen enkel fans. We doen het puur op basis van onze voetbalkennis. En wat we denken, het kan beide kanten. Er moeten we naar overgaan.
1: Zeker weten.
0: Maar ja. Ik verwacht dat er een nieuwe wereldkampioen komt.
1: We gaan het zien, Koesje. Nou, beste luisteraars, dan hebben wij het gehad voor wat betreft deze editie van QN Insight WK Update op 15 juli. Heel veel kijkplezier straks bij de wedstrijd tussen Engeland en Argentinië. Mogen de beste winnen. En mogen het niet zo zijn dat er weer eens een bal met de hand van God gescoord wordt. Goeiedag verder.
2: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen. En de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.

0: ding nigga.
1: BT, attaki dis na o. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
0: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
0: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn

Wij melden ons aan. We melden ons aan. Wij groeten u op deze woensdag Bagana. Van harte goedemiddag. Er is tijd voor nieuwe Bagana Tori vandaag. Het is 15 juli. Clifton Michael en ik ben er op 91.7. En op Lim FM Su.

0: luat-o în startă să o azi, elcă bacanatori startă, desmasa în apsari, desmasa abuang dede, veviis de cracti, desmasa în friari ve fersterden, sa dicio eles masang esiki wij zo natuurlijk alle wij zo natuurlijk beterschap toe. Ik wil deze BT starten met een mededeling. En die mededeling, dames en heren, is afkomstig van de familie Clarke. Je weet, mevrouw Albertine Clarke is overleden en we hebben het bekendgemaakt. Ik ga niet in herhaling treden om u te vertellen hoe of welke rol ze heeft gehad binnen de Surinaamse politiek, zeker in de jaren 70 en vooral hoogtepunt bij de onafhankelijkheid. Dat hebben we dus helemaal besproken. Maar die mevrouw Clarke Congwe is dat niet zo snel gegaan. Ik terwijl met de Bakanatori kreeg ik een bericht. En dat bericht was op 3 juli. Ik deed Bakanatori op 3 juli. En ik kreeg een bericht van, weet je dat op dit moment mevrouw Clarke gecremeerd wordt? As we speak, zei de persoon, wordt ze gecremeerd. Dus, met taki, maar miskreek je weet, want we gaan mevrouw Clarke. En het doet je wel wat als iemand zegt, op dit moment wordt ze gecremeerd. Ze is 1 juli overleden en 2 dagen daarna. Blijkbaar is dat de keus geweest van de familie. Daar komen we niet aan. Met alle respect. Maar ik denk dat de mensen daarna wel hebben gezegd van, hey, Awisfa, mama of oma had toch een plaats of kreeg toch een plaats in de geschiedenis. Dus laten we het toch officieel bekendmaken. En dat vind ik correct. Dat ze dat officieel aangeven. Dames en heren, moet je ratan even snel. Met deze ratan zie ik beter. Isabi. Meka unu na haruahari. Meko je denk mee. Mino bigete. Dus de mensen hebben gezegd in een bericht. Het is bijna een soort familiebericht, zo ik haar als niet, dat mevrouw Albertina Jeannette Clarke, geboren op 28 oktober 1945 te Paramaribo, op de gezegende leeftijd van 80 jaar is ingeslapen. De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden op 3 juli, zegt de familie. En dan geven ze aan wie mevrouw Clarke was. In leven een, ze was eigenlijk een lerares van huis uit. Ook was ze een gedreven politica. Voor velen was ze een moeder, een vriendin, een raadgeefster en nog veel meer. Ook op de radio was ze vaak te horen en vertelde ze vaak over de geschiedenis van Suriname en haar rol tijdens het proces van de onafhankelijkheid. Ik zei u ook bij ons bij Limbo. Albertina was een wereldburger, een sterke, eigenzinnige vrouw met vaak een scherpe tong, maar ook een groot en liefdevol hart. Ze hielp waar ze kon en andermans leed was haar nooit te veel. Wij koesteren de mooie herinneringen en zijn dankbaar voor alles wat ze voor ons heeft betekend. Namens de familie, haar zoon Richard, Rishi Clarke en gezin, haar zussen, broers, nichten, neven en overige familieleden zowel in Suriname als in het buitenland. We danken iedereen voor de getoonde medeleven, gebieden en ondersteuning. In welke vorm dan ook. God bless us all. Nou, dan weet u dat. Dat heeft dus de familie dat officieel bekendgemaakt. Want zo hoort het ook, toch? Dat je als familie wat zegt. Toen ik het vernam, maakte ik contact met oom To. Want dit is oom To's tante, hè? Want oom To's vader was haar broer. En aan oom Tota hij met Akia Cliff, inderdaad, met tante Dede. Maar nu is het dus officieel kenbaar gemaakt. Nogmaals, sterkte aan de nabestaanden. Ik wil natuurlijk in de reeks van de condolences ook sterkte toewensen aan alle fans van deze man.
1: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fans and Moja, Rastafari guide and protect the people, keep them from falling.
0: Fans and Moja, ja, we zijn allemaal geschrokken van het bericht van de dood van deze geweldige zanger. Fans and Moja, dames en heren, ik ga je zeggen tijdens de regering Venetiaan. Venetiaan 3 van 2005 tot 2010. Dan kon er weer fassie. Dan Oeroe begin pompen aan poko bij Sky Radio vanwege de situatie in dat land. Dat Oeroe begin pompen aan poko. En die song, dames en heren, was in één keer een hit. En ik ga je zeggen, alles maar bij Singapore. Jong en oud, groot en klein.

0: in a maronde, dames en heren, dan u komt aan amang na Sky Radio en hij heeft dus inderdaad toen ingesproken.
1: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoy with Limbo. This is Fans and Moja, Rastafari guide and protect the people, keep them from falling.
0: En ik berekent dat je tot op de dag van vandaag, na zoveel jaren, dames en heren, langer dan 20 jaren, uno in gebruik het. Het is historisch en het zal blijven, dames en heren, deze korte shout-out van Fantan Moja.
1: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoy with Limbo. This is Fantan Moja, Rastafari guide and protect the people, keep them from falling.
0: Ik heb nog een pika met hem gehad, want toen hij laat was, als veel in Suriname, hoe hard in de volgens mij naar Jama Betang. Bij de SRS, deze pika is bij de SRS gemaakt. Jaren daarna, is hij weer naar Fatin Fuja. Is hij weer bolle, met Fantan Moja. May his soul rest in peace.
1: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoy with Limbo. This is Fans and Moja, Rastafari guide and protect the people, keep them from falling.
0: En hij heeft natuurlijk ontzettend veel hits gescoord. Persoonlijk Miloba Hungry, een populairste nummer als je het mij vraagt. Ook nog Rasta God Soul. En Thanks and Praise, dat kennen we zeker ook nog. Ja, nog een andere, ik dacht, When Will I See You Again? Fantan, rest well, fly high. En het was natuurlijk een genoegen om hem te kennen. En thanks natuurlijk dat hij dat ook voor ons heeft ingesproken, waar we dus gebruik van maken, dames en heren. Jammer. Hij is ons voorgegaan. Ik had een afspraak met twee vrouwen. Ik weet niet als ze er al zijn, redactie. Ik hoop niet dat ze laat aankomen, want wij gaan naar de wedstrijd moeten kijken. WK heeft de grote verrassing gebracht. Frankrijk ligt eruit. Maar ik ben nog steeds heel erg trots op de jongens. Wat ik daar heb gezien gisteren was geen Frankrijk. Daar zijn we met z'n allen over eens. Isabi, de maasam ziet op een velddrap, we waren geen Fransen. Maar we waren totaal niet in vorm. De mannen las no one play sinds het toernooi begin. Zo is het, de bal is rond. Je verliest eentje in deze fase en je ligt eruit. Maar laten we wel wezen, het team Frankrijk eigenlijk, nou een team zang, we moesten in de finale. Maar ja, het is anders gelopen, want nogmaals, de bal is rond. Maar ik ga je wat vertellen en je moet het opschrijven. Omdat ik denk dat ik de verrassing nog ba. Want iedereen kijkt uit naar de grote. Iedereen keek uit ik, naar de grote herhaling. Naar de finale. Iedereen wilde een finale tussen Argentinië en Frankrijk. Toch? We argumenten toch? Allemang bewani wan finale tussen Arge naar Frankrijk. Maar in Ombroya, ze gaan wel tegen elkaar uitkomen, maar in de troostfinale. Dus wat de finale zou moeten zijn, zal de troostfinale worden. Je mag het opschrijven. Wat de finale zou moeten zijn, gaat de troostfinale worden. Omdat Kane en Bellingham en die mannen weten precies wat ze vanmiddag moeten doen. Blauw dag en dag nooit. Jullie gaan argen, maar jongen, al die tijd, jongen. Ik denk, maar jongen, kassaba, ola, maar jongen, nou alleen, jongen. Sang, je loes me. Ef minaleti, we zagen wat heel badra. Ik herhaal het voor Brian. Double B Arki, Meharangi. Wat eigenlijk de finale zou moeten zijn, zal de troostfinale worden. Ik ga schrijven. En dan plek wat hier hebben gaan naar mijn belly. Isabi, en dan mina berdoi, mina berdoi man, mina gewoon steen veri met taigi. Isabi, en dan berdoi, mina berdoi. Wie verdient het? Isabi, zomaar play boombal, dan krijg je alle ondersteuning en support. Maar gewoon steen veri met en leg je uit taki. Wat eigenlijk de finale zou moeten zijn, zal voor ons, voor de een jammerlijk, voor de andere ook, zal voor ons de troostfinale worden. Zaterdag 6 uur, Arge en Plein naar Frankrijk. Zaterdag 6 uur. En Motagi, de beker gaat helemaal naar Europa, want de finale zal gaan tussen Spanje en Engeland. Kom drink mijn kokoswater. Brian, drink maar een slok kokoswater. Isabi. Mik bataki. Heb je de reactie? Tramane wan bribi. Sina bribi dadelijk. Heb je nog een brief? No, is een brief later. Ik ga er even met hij. Mijn best jongens, daar. Dat team is zo goed, jongen, met hij. Minus op Samsung, de man. Ik denk dat de man. Minus op Samsung, de man is de. Ik keek ernaar en ik zei, Miguel, dit is niet goed. En zoals dat geldt in alle gevallen, time waits for no one. De stage, tweede helft, 60 minuten al gespeeld. Daar begint dat digge. En dan vraag je je af, Arkina, wat gaat er gebeuren? Ga je nou gelijk maken en een verlenging forceren? Isabi of... Maar wanneer je dan 2-0 ziet, dan gaat jouw hoop in rook op, Isabi. Maar, ja, dat zijn andere momenten hoor. Ik vind het jammer, de mannen hebben een... En dan ga je zeggen, je moet gaan luisteren wat Deschamps allemaal gezegd heeft over de referee. Is geen zondebok nogmaals. Maar ik vroeg mij echt af op een gegeven moment of een man bij de qualified voor Lea Play. Want hij leek mij niet zo'n stabiele figuur in vergelijking met andere referees die ik gezien heb. Isabi, en ik denk, als ik goed heb verstaan, of mij versta Engels boem, want Amas aan het dak Frans in mij vertaal. En ik dacht dat Deschamps daar ook zijn kanttekeningen over geplaatst heeft. Of althans daar vragen over gesteld heeft. Isabi, want een referee bij de kopje zo vromo, Isabi. Geen corruptie hoor, maar niet zo stabiel, niet zo helder, niet zo strak. Isabi, want soms kan je ook als referee, je kan kilo aan play, ook toen ik een referee is, zonder dat je het weet. Je kan kilo aan play. Je weet dat ding niet te leiden. Je kier aan play, je kier de team. En mooi leg je uit, het was niet zo fraai. Maar ik de Mago Lucas aan dat ook toe. Maar in ieder geval, ik zal bij Frankrijk blijven. Mi ando de man zei jumpo. Isabi, want... Zomaar een jumpo van links naar rechts. Dan ben je Argentinië of de Malasi. Met aan Frankrijk. Isabi, ik blijf Frankrijk en ik blijf de mannen steunen. En natuurlijk, zaterdag wanneer wij tegen Argentinië gaan spelen... Daar komt Frankrijk op de derde plaats. Dan mag je trots zijn dat je tot de top 3 behoort. Isabi, ik denk dat Engeland kampioen wordt. Voor de tweede keer na jaren. Dat is Engeland kampioen, Spanje semi-kampioen. Isabi, Frankrijk demi-kampioen, derde plaats. En Argentinië op de vierde plaats. Dat zijn het de vier landen, dames en heren. Saïd Dratiki en Grotapo. Ik ga schrijven, Limbo Seso. Zijn mijn gasten er al, want het is al 2:30. Maar waarom meld je niet? Je wacht totdat ik het vraag. Waar de mensen binnenkomen. Twee dames hebben me gebeld. Goedemiddag, u mag plaatsnemen. Aangenaam. Mama hungry, papa hungry, sisa hungry. Do something for the poor. Hey, fante, bella tra sicuro, man, goyon. Maar ja, we zullen als Lim een bericht sturen dan. Ja, dankjewel Melvin, zegt Lim. Engeland wint gewoon vandaag hoor. De prognoses, meneer Rocco. Abong. Je zal straks anders piepen. Wanneer de realiteit onder ogen is. Ik van Taki, zo manier brief, noza brief dadelijk. Zo, dames, welkom in BT. Ik ga jullie zo meteen in beeld brengen. Laat me de mensen even kort uitleggen terwijl de technicus de microfoons in stelling brengt. Ik dacht de vorige week meneer Missy Jan hier gaat met een andere meneer. Ik dacht meneer Aboy Kodi, ja. En die heren zijn van het dorp Haarlem. Is het Haarlem?
2: Ja, Haarlem.
0: En ze hebben opgeroepen. De man. Ik leg het aan de luisteraars uit hoor.
2: Oh, ja.
0: Omdat jullie reageren.
2: Oh, ja.
0: Die mannen hebben opgeroepen dat hij. Mek was aan niet zo snel doen. Zo'n mankeri kan fadong. Als situatie kan lopen uit de hand. Het kan dus escaleren. Omdat twee vrouwen uit de hemel zijn komen vallen. En eigenlijk baas willen spelen over het dorp. En dit is in het kort hoor. Het is behandeld hier half uur lang. En het is ook op YouTube. Dus dat is de ene kant van het verhaal. En we hebben contact gehad op de mail. Met een van deze dames. Neem ik aan. Ja. En we gaan hier dus nu de andere kant van de medaille laten horen. En ook zien, want we zijn ook te volgen. With who can I start? Met wie heeft mevrouw Stephanie precies contact gehad? Ja, met u dan?
2: Met mij, ja.
0: Oké. Nou ja, jullie kunnen je even voorstellen, dan voor wel.
3: Ik ben Edith King Neida. Ik ben meer bekend als Neida, maar meisjes achternaam. En ik ben op Haarlem geboren. Dus ik ben hier om mijn kant van het verhaal ook te doen.
4: En ik ben Julianne Michigan.
0: Ah. Dichterbij en luider.
4: Ik ben Julianne Michigan en ik weet niet zoveel, zij weet meer dan mij. Ik vul alleen een beetje aan.
0: Ja, technicus, mag de microfoon wat dichterbij alsjeblieft?
4: Bij mij?
0: Even, hij gaat het zo van.
4: Ik ben Julianne en mijn achternaam is Michigan. En we zijn twee nichten van elkaar. En ik ben met haar hier gekomen. Zij is meer aan het woord. Zij weet meer over Haarlem te vertellen dan ik. Ik wil alleen een beetje aanvullen, zeg maar, tijdens het gesprek. Wat mijn moeder mij verteld heeft, kan ik bij je...
0: Ja, ja. Eva. Ja. Oké. Eva. We gaan... Dat gaat even mis...

0: Goed, we gaan maar even verder. Laten we starten bij,
1: Edith.
0: Bij mevrouw Edith.
1: Oké, ik ga meer Surinaams praten. Reden waarom? De mensen van het dorp Haarlem die verstaan veel meer Surinaams dan Nederlands. En ja, ik begin bij het begin. Haarlem.
0: Sorry hoor. Carry on.
1: Ja. Het dorp Haarlem. Mi opa bene Alinso Pacensi en het dorp Haarlem, wat allemaal verteld is door onze voorouders, mijn ma, mijn tante, veel mensen van Haarlem zelf weten het verhaal van Haarlem, een geschiedenis voor Haarlem, dat opa Alinso Pacensi kort Haarlem opo, at ik een vrouw drape, mijn oma, dat vroeg ik me op naar tot die kampo, dat ik zoek een principe aan een vrouw bekantang, dat ik de eerste bewoner voor Haarlem. Die door Haarlem, mijn ma bij de ching en mijn massa, na eerste vrouw zijn geboren, eerste ching zijn geboren op Haarlem. En zo hebben ze daar gewoond op Haarlem. Tot op een gegeven moment. Den gramtien voor Alinso, nangademtien voor Alinso, ko in Paramaribo kontang. Dan af en toe, ik weet nog van mezelf, voordat ik naar Nederland ging, ik zelf ben ook op Haarlem geboren. En dat was ik go naar Nederland, misap tak alle vakantie, ik was nog klein meisje, dat ik go naar Haarlem, dat ik go swing naar Aliba, was gezelligheid, was leven op Haarlem. Tot op een gegeven moment, de toegezin van mijn moeder en van mijn tante, Gado ko jeep un ukon go na Nederland. Maar toch ugo na Nederland. 1980.
0: Zo lang?
1: Ja, 1980. Maar iedere keer, we hadden verbinding met Haarlem. Want zodra ugo na een vakantie, ugo na Haarlem. We go na een vakantie.
2: We zijn ook allemaal familie van elkaar.
1: En alle chiefu uno zijn geboren na Nederland. De gramchinfu, dus mijn moeder en mijn tante, zijn haar kinderen, mijn kinderen, alle zussen, kinderen, broers, kinderen. Zodra ik ook door Rosanang, naar de eerste plek speel ik naar Haarlem. Want dat is onze thuis. We zijn op Haarlem, leek onze thuis. Ondanks hoe we naar Nederland hebben we een hart voor Haarlem, want daar is onze thuis. En alle deze mannen naar Haarlem, saptak Haarlem, naar onze ouders, kot Haarlem. Mijn opa was eerste kapitein. Op Haarlem. Mijn opa bouwde ons naar Haarlem. Toen der tijd toen we nog niet naar Nederland waren gegaan. Mijn opa bij een winkel in Osso. In Osso drapje. Alles met bekom bij dorpswinkelen. Alles met bekom bij zijn drapje naar Haarlem. Naar mijn opa. Totdat mijn opa kwam te overlijden. Toen begon de spanning te komen. Op Haarlem. Die mijn opa deed. We gaan naar Nederland. We komen terug. We komen naar vakantie. We komen naar hey. Er is geen huis daar voor ons op Haarlem. Na één keer Osso Sabi liep over. A Osso Sabi geboren was afvallig geweest. A broko saka. Dat ook een beetje denkt dat oké dan bepaalde of ook denkt dat dan go bouw. Osso drapje op Haarlem. Zodat ook een vakantie. A want thuis, een vakantie thuis. Zodat ook kan logeren en de chief uno kan go logeren drapje toe in het binnenland. A pisten die de saf mi nanga mi. Begin voetbal, a osso pemi pa ben bouw, pemi geboren. Desma begin mek unu moeilijk. Aten dat mi opa dedek ba. Er is een andere kapitein aangewezen. Wan man Stanley Avans is kapitein geworden. De begin smaf unu vindt dat na mi opa wijs Stanley Avans aan. Leki kapitein. Dat Stanley Avans kontron kapitein Aparnasi. Oké, er ging goed in het begin met Stanley Avans. Apis en doegon begin bouw, tak wo bouw. Osso drapen na de oru, erfen. Plaatsen van onze voorouders, dat is maar beetje fit naar uno. Dat uno mag bouwen, onze drap naar Haarlem. Wij zijn niet meer van Haarlem. Wij wonen in Nederland. En dan natuurlijk wordt het moeilijk. Ze begonnen te bemoeilijken voor ons. Reden waarom? Je komt met vakantie, je komt 2-3 maanden. Je gaat weer weg, 6 weken, je gaat weer weg. Dat je bij Lourdes, onder je ook weer bakken, de broko de osso. Die begint dat negatief over uno. Dan mijn tante ophoudt naar mijn tante, dat oké. Als we andere huizen niet kunnen bouwen, als we mijn opa en mijn pa ben bouwen, mogen we renoveren. Als we dat die, dan mijn tante brok ons helemaal. Mijn tante meek ons wakker opnieuw. En dan gaf ze de sleutel aan ons. Mijn moederskinderen, haar kinderen, kleinkinderen. Wij mochten, als we op Haarlem zijn, mochten we daar gaan logeren in het huis van mijn tante. Maar toch, de dorpelingen, nu vind ik aan dat boom, dat mijn tante bouw aan Osso Baka, eerste bewoner Osso, mijn tante bouw in Baka opnieuw, zodat ik kan allemaal stekje, toen ook kan aan vakantie, dat ik kan sirip drapen, ik kan boren, ik kan ja, ik kan dringen. Toch deed de bevinden boom, dat af 4 jaar geleden, de broma Osso, de broko Osso, ik heb beelden ervan. Mijn tante, de kinderen van mijn tante zijn naar de advocaat toegestapt. Kapitein Kong, grandma Kong. Zelf grandma en kapitein, die begin ik kost no. Ze hebben geen respect niet eens meer voor die grandmans en die kapitein daar op Haarlem. Die zaak zijn gaan oppakken om ons te rectificeren. Dus de schrift, die begin kost de grandma en kapitein. Kapitein Gino, afgelopen jaar, promissie dat we mogen gaan bouwen. Ook heb een heel straatje op. Iedereen 1 hectare, zodat we kan allemaal onze drapet op Haarlem. Tangen nou, zodra je ook weer een kapapressie op hoort. Dus meisje dat nou een biggie boosie. We hebben duizenden euro daar gespendeerd. Voor kort een boosie op voor 17 hectare. Dat was van mijn moeders gezin. Dat ook kort op voor 11 kinderen. En die 6 hectare zouden we een recreatieoord maken. Dat token daar heb je al een zaal. We kunnen vergaderen. We kunnen leuke dingen doen op het dorp. Maar toch des maar ook weer. De go prans aan drapje. Een gedeelte van de safmi. We hebben de go put een soort fundament. Drapje dat ik go bouwen. Of zo tap een fundament. Tap de impressie. De straat is ook goed op. Ze halen bloed onder onze nagel vandaan.
0: Maar in het gesprek... De man legt uit naar vader dat je dat moet ontron kapitein of jullie zeggen bombardeerd tot kapitein of zijn je een basje of kapitein? Zijn je precies?
1: Kapitein. Het is de
0: maar dat volgens mij zijn je een taartje kan tron kapitein.
1: Ja, oké. Okay. Ik bemoei me niet zoveel daarmee. Mm. Ik zit hier echt.
0: Ben je kapitein?
1: Nee, ik ben geen kapitein. Dat is verste van mijn bed niet hoor. Ik wil geen kapitein worden van een dorp waar ik geboren ben. Nu, als ik ons doen, ja, of taggy, maar ik ga in een dorp naar een vrede, naar een lobby. Like, van mij bij dit klein meisje, mijn gedachten, herinneringen van Haarlem is een leuke tijd. Mm. Dat we daar leuke tijden hadden. Spelen met elkaar, vakantie, zwemmen in het rivier. Mm. Hè? Spelen en dat soort leuke dingen gebeurden er daar. Dat Awan Mabori. Wisselen van eten, met elkaar samen eten en drinken. Dat nu aan ik kom bij Katero. Later weer leren in het dorp.
0: Maar is het waar dat op een gegeven moment, meneer Missy Jan Taki, want Peres mij doet een beetje, dat ik een brok op brok
1: is aan het is niet waar. Nee. Is niet waar. Ik weet van dat ze hebben een soort rituele huis van hun, dat wanneer mensen menstrueren, vrouwen menstrueren, dat je in Gotan drapen. Als een beetje eruit, dan jaren geleden, die meneer Nanga, want toen zag niet, erbij, ze hadden de bedoeling van, met onze brok, dan gaan ze het op een andere plaats neer konden zetten, want het was te openlijk.
0: Maar hebben jullie de afstemming gedaan met ze?
1: Volgens mij wel. Ik was er niet bij, maar het is wel een goede afspraak gegaan toen der tijd. Maar toch denk ik op het begin dat de bro of zo, dit dat zo. En ondanks dat het zo zou gaan, dat de kan gebruik de verstaan. Tak, Lukuno, zussen, jullie zijn gekomen, familie, en uw broma of zo, eigenlijk mochten jullie dat niet doen. Dat kapte ik ook kota trobi, en dat trobi dat moest contact, tak ook een begin libi bakken aan een lobby in Asani. Maar je gaat geen kwaad met kwaad vergelden. Tak misschien omdat dit trouwens kota broma apri of zo dat die, en ze hadden een goede bedoeling erbij, de no begrijp atori, en want trobi kon, mandi kon, dat we tak nang lek bodorpelingen, lek familie met elkaar, en dat tot tak toba de in contact je kon du kwaad met kwaad tak je go broko een paar jaren later je kon bromi tante oso se ameki a eerste bewoner voor apernasi bemeki de je kon brom a oso dati na ke broko
0: maar jullie hebben dit gevoel van hey, misschien zijn wij ook te lang weggebleven.
1: Nou, voor mijn gevoel niet, want ik draag Haarlem op mijn hart. Ik ben daar geboren.
2: Mm. Maar, mag ik wat vragen? Stel voor dat ik een huis hier in Suriname.
1: Prasunams.
2: Ik ben al bijna een jaar. Dan ben ik weer 15 jaar, kom ik terug. Is het niet meer van mij dan?
0: Huh? Je mag reageren, je moet niet vragen aan mij. Ik stel vragen.
2: Oké. Maar ik, als stel voor dat ik een huis hier heb
1: gekocht. Suriname.
2: Het is mijn bijna een jaar, ik weer. Ongeveer 25 jaar. Timmy Kombaka.
0: Ja. Ik kun je een beetje naar voren zetten dan. Want ja. Ik heb
1: Dus met 90 even bij wat jaren. Ja,
0: misschien gaan ze, ja.
2: dan, ik vraag aan u, heb ik het recht niet meer om het huis te... Dus is het niet meer van mij? Dus dat is zo met haar, dat denken de mensen van Haarlem.
1: Ja, en dat kan
2: omdat
1: niet.
2: Ze zo lang weggebleven is, hebben we geen recht meer om daar te komen.
1: En nog sterker nog, desmassa ik kom naar radiostation uh-huh. om ons te komen aanklagen. Uh-huh. Die nog geboren erop. Toen ik naar Nederland, misschien was ik iets van 30 jaar, zo, 35 uh-huh. jaar. Uh-huh. Dat je kon aan vakantie, dat ineens je kost je nieuwelingen in Haarlem. Uh-huh. Dat ik kon beweren dat Haarlem naar ding. Terwijl. Als ik een foto, die film laat zien, Pedro Brom, alsof mijn tante de Brokko also, hoe heeft de dorpelingen van Santigro een accident nog dat in Saramakaans van die bekon ja zo naar Kodre DC, na gewoon naar een wagi irijkong, naar een wagi irijkong, maar dit is maar bekokota dorpel, dus naar een boto de bekon, de rebeshi passi, vijanden bij de, maar die kon ja zo, kost je elektriciteit, kost je bobo, also ja zo. Dus je kan dat je naar Haarlem, apres is de bestakba voor je kon ja zo. Maar toch de contact dat na we horen daar niet thuis. Zelf Graman kapitein ko in atrobi die zie. Uh-huh. Maar de mensen hebben geen respect. Uh-uh. Die drinken zo soppie. Ze zijn dronkeraars. Zo soppie die drinken. Het kan niet. Ze moeten ophouden hiermee.
0: Maar,
1: ze dagen ons uit. Kijk de kon naar radio.
0: Mijn dek partij. Uh-huh.
1: Nee, ik weet het.
0: Mijn dek partij. Want at the end of the day denk ik zelf. Uh-huh. Dat een probleem die zie, ik van hem aan Taki en Udhu Taki.
1: Ja.
0: Ik denk niet dat je dit probleem ook in de media gaat kunnen oplossen.
1: Nee, absoluut niet.
0: Jullie zullen wel met elkaar moeten praten.
1: Ja, absoluut.
0: Uiteindelijk toch. Ja, in het belang van.
1: Ja, ja.
0: Maar die twee heren liggen me wel. Twee heel beschaafde mannen.
2: De ene is eigenlijk, nee, ik heet ook Missy Jan.
0: Ja.
2: Die ene is mijn nee.
0: Ja.
2: Ja.
1: Mm-hmm. We zijn familie hoor, daar niet van. Mm-hmm. Maar
0: alles is
1: ja, het is dorpelingen. We zijn allemaal mm-hmm. familie. Mm-hmm. Die kent die. En zo aten we samen met elkaar. Mm-hmm. Maar ineens komt allemaal zo toe, haten, nee, zo toe, weet ik veel, boosheid. Waar het vandaan komt, dat weten wij niet. Huh? Eigenlijk, even lees je een verhaal van de Bijbel, toch? Van verloren zoon. Een verloren zoon, ik weet maar, daar kom ik een pijnlijk van verte voor elkaar. En dat hier kom terug. Op een morgen, beste feestgang. Dus eigenlijk, dat is maar voor Haarlem. Die ben tegen dat hé, zussen, familie, jullie zijn terug. Met dat dorp, allemaal zo toe. Een feestsfeer in dat dorp. Gezelligheidssfeer. Lek van de biggest man voor Gwenty. Van de biggest man voor Soor Uno. In het dorp gaan we terug naar Bepsa. Naar piste voor mijn man en mijn tante. Terug naar Bepsa drapen. Maar ineens beginnen ze met ruzie en al dat
0: toestanden. Wanneer bent u gekomen terug in Suriname?
1: Nu? Ik kwam al. Ik
0: ja, nee, maar.
1: Maar nu? Mm. Nu ben ik al. 6 weken of zo ongeveer.
0: Zes weken?
1: Ja, zes okay, weken. Ik ben maar, twee keer al geweest op Haarlem.
0: Maar dat samen vrouw doet in de Sixi Wiki voor jouw oplossing.
1: Alles.
0: Is er een handreiking geweest?
1: We zijn al bezig, want we zijn bij de kapitein bekend. Grammans en Koninasandisi. Afgelopen jaar heb ik 4 keer gesprekken gevoerd bij de kabinet met Grammans over Haarlem. Na grandma zegt tegen dat ik heb dempje voor opa lieso no matanda parlem dat ons zegt no matanda zo na inhalen en dat zat de beweer nou dat opa grandma. Grandma dat nee, ik ben aan de gerechtigheid kant. Ik ben niet aan hun kant. Ik is geen partij voor hun.
0: Oké, maar je krijgt ook verschillende informatie. Want voor het programma heb ik begrepen dat de Maorwan Kurutu zo heeft naar SD of 3SD met de mensen en dat ze het besluit genomen hebben dat jullie niet meer in het dorp mogen.
1: Dat is niet waar. Want,
2: ze niet maken.
1: Ik ben gebeld. Ik ben afgelopen week heb ik Kenneth gebeld. Meneer Kenneth.
2: Gisteren zijn we nog geweest naar haar.
1: Meneer Kenneth heb ik gebeld. Kenneth? Meneer Kenneth.
2: Hij noemt zichzelf een.
1: Hij is een Saramakaner. Hij is daar komen wonen met zijn vader samen. Ik ken hem niet eens. Mijn familie kennen hem niet zo goed. Hij is jaren geleden is hij daar in terecht genomen met zijn vader. Dus meneer Kenneth, die beweert dat die oom Stanley Avans, die kapitein is nu, omdat hij op leeftijd is, zegt meneer Kenneth, mijn oom Avans, heeft hem aangewezen om kapitein te worden. Dus hij wil die claimen, die kapitein claimen. Dus mij belt meneer Kenneth, die me kon dus lezen, maar vorige keer was hij ook in al die gesprekken. Toen ik naar kabinet was geweest bij de grandma en kapitein. Okay. Maar nu heb ik hem gebeld, heb ik tegen hem gezegd van Kenneth, meneer Kenneth, ik ben weer teruggekomen naar Suriname. En die straat wat we hebben opengekapt, ik heb 1 hectare daar kunnen krijgen van de familie. Dus ik ga beginnen met bouwen, want ik wil een huis hebben. Mijn vader is overleden in Nederland, want mijn vader lijkt teruggebracht naar Suriname. Maar Samsa, mijn palei kon, ober mijn pa, mijn vader was ook van Haarlem. Hij is op Santi Groot geboren en het, mijn moeder is van Haarlem. En mijn moeder en mijn vader hebben daar samen gewoond. Ze hebben kinderen daar gekregen en alles. De Ocha boodschap voor mijn pago naar Haarlem. Overleden boodschap. Uh-huh. Met Dorosie Oesdo, meneer. Dorosie, waren geen huizen om in te stappen. Om gewoon de trouw te betonen, te betuigen daar op Haarlem. Maar ik ben ook zo. Dat Dorosie Oesdo onder een boom. Dat alleen ik kom. Dat u tegen mijn tante, mijn tante was erbij. Van laten we naar binnen gaan. Dat u gewoon een neef mij goes doen. Mijn tante was ook recht in Oesdo. We kunnen niet eens in het huis van mijn tante gaan. Dat mijn bel kennen, dat mijn tijden kennen te kennen. Het wordt tijd dat ik een huis daar ga bouwen nu. Want we willen een stekje hebben op Haarlem. Als dit kind heeft chico na een vakantie, ze willen graag op Haarlem zijn, want het is leuk daar. Dan kennen tegen me van ja, Tamara maakt even attack. Ja, het is goed hoor. Apprezi dat toch, omstel je best hoor, apasito zou hem kort op het toch. Dus ik kan gewoon bouwen gewoon. Met dat ja, ze hebben ons toestemming gegeven. Je grandma naar de kapitein, je toestemming. Tamara maakt te kennen, die bel me bak attack. Ja, er is een of andere kapitein die ze hebben geïnstalleerd afgelopen jaar. Amai Tana Francie, amai want awa vergadering naar mij. Ik moet zondag sito komen op Haarlem, want amai want hoor vergadering naar mij. Dan meteen, je kent het, wat is dit nou? Jullie werken langs elkaar heen. Minus aba kapitein die zien. Agrama geem toestemming, ba kapitein geem toestemming. Dorpelingen, bepaalde van ze zeggen van komen jullie maar bouwen. En dan je ook een tek, want er kapitein baka die naar jouw mond praat, voor tegen mij dat ik kon horen vergadering. Meteen, Kenneth, zondag is mijn Sabbat, zondag kom ik niet naar Haarlem. En ik wil deze kapitein niet spreken. Laat deze kapitein naar grandma gaan. Want grandma is de hoogste gezag van de dorpelingen. He? En de grandma schreef hij voor Aliba. Schreef hij tegen dat ik kan bouwen gewoon. En de grandma heeft een brief gestuurd. He? Die brief hebben ze voorgelezen hier. Hier bij, radio, op het radiostation toen ze hier waren. Die lees haar briefje voor. Wat is hun probleem? En het gaat nu in de ronde van dat wij Nederlanders zijn. We zijn uit Nederland gekomen met naar Bakra, ook naar Nederland. We komen uit Nederland en we komen bemachtig Haarlem. En we komen lees de les voor Gide naar Haarlem en zo. Ze vergeten dat wij, de meeste van de kinderen van mijn moeder en mijn tante, zijn op Haarlem geboren. We zijn daar geboren. En op de hele wereld, hè, meneer. In deze hele wereld heb ik nooit zo recht als Haarlem. Geen enkele plaats in deze wereld heb ik zo recht als op Haarlem. Om een huis te hebben, om een stek te hebben. Om me goed te voelen.
0: Dat maar ik wat als je niet meer terug kunt?
1: Nee, ik denk niet dat dat
0: mogelijk is. Situatie lopen dus daar.
1: Ik denk dat niet mogelijk is. Hun gaan weggaan. Mm. Of hun, of we wonen daar samen. Want ik ga er nog voor. Mm. Om samen daar te wonen. Met vrede.
0: Je gaat niet buigen?
1: Ik ga niet buigen. Nee, absoluut niet. Ik ben er niet van plan om te buigen. Ik ben daar geboren. Ik kom maar twee keer erop, naar Apernasi. Als naar Nederland ben ik niet meer. Ik kom lang tijd naar Sanang. Maar dan ben ik niet naar Nederland. Ik heb mijn Nederlandse nationaliteit.
0: Want dat takje naar in toe, heer. Want ik moest ze zelf ook vragen van, hey guys, hoe hoor je het? Met Kassan Nopori, want ze hebben wel gezegd van, Evasan is nog een keer ook kaster, ja.
1: Maar hun zijn al naar de advocaat, ze hebben een advocaat genomen.
0: Dat gaat
1: uit de hand lopen. Dan gaat het uit de hand lopen voor hun. Dat ze daar weggehaald gaan worden door de gramans en politie en advocaten en rechters. Mm. Dan gaan ze daar weggaan.
0: Je bent geweest naar de politie, ik vertel wat meer.
1: Dus, mijn nichten hebben dan advocaten hadden genomen.
2: Vertel jij maar. Advocaat, maar dat gaat meer om het huis van mijn moeder, die ze kapot hebben geslagen. Laat hem even de beelden zien. Dan neemt hij een beetje een idee van waarover ik het heb.
1: Ja. Die beelden hebben ze vandaag.
0: Ik kan het voor hem sturen.
1: Voor hem nog?
0: Want ik ga die beelden nog niet kunnen laten zien.
1: Oké, okay. Nee. Ja, ga ik doorsturen.
0: Ja, maar wat gaat dus, u verder?
2: Ja, mijn moeder had een huis. Fos een mooi ozen naar dopen naar mijn mapoting. Dat is mijn naka ozen broken.
1: En de zaak loopt nog, hoor.
2: En de zaak is
1: in de handen van de advocaat. Hey, wat kan je het hier? Nog steeds. Want dit is zo. Een vergadering naar een advocaat.
0: Dus voorlopig gaat hij niet weg uit Suriname?
1: Nee, ik kom pakken terug naar Sanang. Ik ben hier geboren.
0: Oh, je bent hier komen wonen, ja, niet definitief. Je gaat niet meer weg.
1: Ja. Ik ga hier blijven.
0: En waar woont hij nu?
1: Ik woon nu op Kwartaweg. Kwartaweg.
0: Mm. Ja, Kwartaweg. Ook eigen huis daar op Kwarta?
2: Ja. Nee, bij vrienden ja. woon je toch?
1: Nee, ik woon... drie plaatsen heb ik eigenlijk. Zang. Ik ben mijn moeder. Ik heb gewoon Grijpstraat van mijn moeder. Ik heb Ramboanweg.
0: Daarom zeggen ze blijkbaar van... Afro en afkoon.
1: Nee, maar dat naar Paramaribo. Nu wil ik naar Haarlem. Mm. Het trekt me gewoon. Ik wil Haarlem hebben. Daar wil ik een huisje hebben. Dat weekendje zo... Dat ik daar kan gaan, mijn boer wat lekker wat visie, bravo. Mijn jaren en mijn saba, mijn donderdag in Haarlem. En door de week kan ik weer naar Paramaribo. Ik heb een auto, ik kan gewoon heen en weer gaan. Haarlem is niet zo ver, is maar een uurtje rijden.
2: Maar wat het probleem is, deze mensen kunnen ons echt niet uit Haarlem weghalen.
1: Nee,
0: waarom zegt hij dat zo zeker?
2: Nou, we hebben bewijsstukken van dat het in principe mij open... Opa de eerste bewoner was van Haarlem.
1: Ja, ja, in het archief van Suriname staat het geschreven. Mm-hmm. Ja, ja, in het archief staat het geschreven. Mm-hmm. In het archief van Suriname, dat mijn opa eerste kapitein was.
0: Maar ik heb nog niet van jullie gehoord mm-hmm. wat we kunnen doen, want dat is het allerbelangrijkste, toch?
2: Maar dat heb ik helemaal, ik kan niet zo goed, ik weet niet
0: hoe nee, dus kijk, ik wil weten, mm-hmm. hoe zien jullie een vreedzame oplossing?
1: Een vreedzame oplossing.
0: U zegt zelf, waarom maar een familie van Magandra?
1: Mm-hmm. Een vreedzame oplossing.
0: Zijn ook bevindig aan Magandra?
1: Ja, maar we willen niet vechten. Mm. We willen vreedzaam wonen op Haarlem.
0: Oké, maar hoe gaan we dat punt bereiken dan?
1: Hun moeten gaan erkennen en accepteren mm-hmm. dat wij daar geboren zijn.
0: En wat moeten jullie dan doen?
2: Aan tafel met
1: we kunnen aan tafel zitten.
0: U, zij moeten water in de wijn doen.
2: Ja, en water in de wijn.
0: Dat betekent
1: wij
0: dus,
1: moeten water in de wijn doen.
0: Oké, dus zij moeten water in de wijn doen.
1: Ja, we moeten erkennen en wij gaan water in de wijn doen. Ja. Dat we hen ook kunnen erkennen en accepteren mm-hmm. dat ze hebben gekozen op een of andere manier om op Haarlem te komen blijven met ons. Met ons te blijven. Wij gaan niet met hun blijven, maar hun blijven met ons op Haarlem. En dat we een vreedzame leven daar samen kunnen
0: leven. Ik dacht dat u zou zeggen dat we samen gaan blijven.
1: Samen.
0: Maar als je gaat benadrukken van zij met ons.
1: Ja, ze zijn met ons. Hoe keer of draai, we kunnen hun niet kwijt meer.
0: Jullie zijn
1: ze
0: samen.
1: Zijn daar. We zijn samen daar nu. Mm. Ja, en hun moeten alleen maar accepteren.
2: Maar wij willen ze daar niet weg hebben. Zij willen ons daar weg hebben.
0: Mm. Ja. Mm-hmm. Nou goed, dan ik hoop dat alles gezegd is. Met het oog op WK kan ik niet te lang met jullie praten.
1: Oké.
0: Okay. Maar ik denk dat, tenminste als het zo is... Dat jullie toch je hart gelucht hebben. Alles
1: ja,
0: gezegd
1: absoluut,
0: hebben.
1: Absoluut.
0: Zijn
1: absoluut.
0: Er toch nog enkele zaken die...
1: Ik wil een oproep doen.
0: Jullie zouden willen reageren.
1: Ja, ik wil een oproep doen. Ik wil een oproep doen naar hun toe. Mijn tegi, meneer Missi Jang, Sankona Limbo Jaso, Nanga Atrawa Aboykoni. Tak mek de gebruik de verstaan. Nanga alale speki met tak nanga de no so. Mino sa PUD, PF Bofenis ref no so na insernang. Taki, you sabi a geschiedenis. Want volgens mij, un ouromoro misrefi dis do etak jaso. En u sap a geschiedenis voor Haarlem. Mek u gebruik u verstaan. Taki u allamala de gram ching voor a boykoni de gram ching voor a boykoni de gram ching voor Missi Jang. De gram ching voor... Paciëntie, pinas, alle de neem.

0: mais qu'on libi a trop trop sani ané cha bon chin ya dat mi ba biftaki
1: ni le ki botay mi lak manen lembo mo bel manen mi si jaf ak futakan en life.
0: Ja, als het mogelijk is, wil ik het wel hebben hoor. Hmm. Om met hem te praten. Nee, ik vind dat wel best. Ik ga voor alles, hè.
1: Heb je zijn nummer?
0: Ik heb zijn nummer niet.
1: En ik als ik u zijn nummer geef, gaat u hem niet bellen?
0: Oh. Jawel, tuurlijk.
1: Wat gaat u dan? Gaat u hem uitnodigen?
0: Ik kan hem wel uitnodigen. Hij mag
2: dat
0: komen.
2: Jullie, dat jullie samen hier
0: ja,
2: komen?
0: Ja, kunnen komen om te praten.
1: Jullie hoeven niet samen hier te komen, dat zeg ik.
0: Bij mij thuis, zo'n
1: afspraak. Het probleem het hoeft niet op de radio op te lossen.
0: Nee.
1: Sommige dingen kan je oplossen.
0: Ja, ik wil hem best
1: enige
0: wel
1: wat
0: bellen.
1: Het enige wat ik wil horen is, als je hem uitnodigt.
0: Ja,
1: spreekt.
0: Ik wil hem uitnodigen. We kunnen samen iets gaan drinken en zitten en praten. Samen met mij en mijn nichten kunnen we samen ergens gaan zitten. Oh, je gaat het schrijven voor me? Of kan ik het gelijk opslaan? Ik kan het gelijk opslaan.
1: Ik hoop niet dat meneer Missijan mij kwalijk neemt dat ik zijn nummer aan u geef. Maar als u zegt, voilà maar een familie, dan denk ik dat...
2: Ik ben ook Missijan, dus hij is mijn eigen neef, ja.
1: En u hebt uw eigen neef zijn nummer niet?
2: Nee.
0: Ze maken ruzie met ons, toch ook al ons hun nummer hebben.
1: Alsjeblieft.
0: Ze zijn zo...
1: Komt u zover?
0: Ja, dank u wel. Ik ga het gelijk in mijn telefoon zetten. Ik het invoeren en ik bel meneer Missijan.
1: Belt u hem even aan?
0: Nee, moet ik hem nu bellen? Dat wil ik wel hoor.
1: U hoeft niet in de uitzending. Of hij hoeft niet in de uitzending, maar je kunt wel.
0: Daar
1: is er een basis gelegd voor.
0: 9, 6, 7.
1: Is er een basis gelegd om door te gaan, 9, toch?
0: Uh-huh.
1: Wat zal ik blij zijn? Geef me een dag rust, kun je naar Parijsie.
2: Mooi hè?
1: Jongen, wat je rijk bent, Hermitage, man. Wat gebeurt er in het land?
0: Hmm?
1: Blijkbaar heeft hij op dingen
0: gedrukt. Ja. Goedemiddag.
1: Je hoeft niet op speakerfoon te zetten.
0: Goedemiddag.
3: Ja, hallo.
0: Met taknanga meneer Missijan. Spreek ik met meneer Missijan?
3: Ja.
0: Oké, je spreekt met Edith. Een dochter van André en Meli. Loida.
3: Ja.
0: Ja, ik zit nu bij Limbo. Want ik heb gereageerd. Mij reageert op uw programma, uw oproep. Zij doet een programma. Zij bekomt een radioprogramma. De zegjes voor jou. Zij kon doen ja zo. Mij kon reageert op de tijd naar Limbo. Ja. En mij wan wang sa. Tussen Uno, de chifu mima, de chifu mi tante, de dorpelingen, de gram chifu Aboy Koni, de gram chifu Missi Jang, de gram chifu Alamala. Mi wan wang, vooral untu sabe konja, mi sa wan nodig u uit. Ja.
1: Vraag hem als hij het erg vindt om op speakerfoon te vragen. Ik moet eerst toestemming vragen.
0: Ja, ja, ja. Ja, moment.
1: Vraag hem even.
0: Moment. Meneer Missijan, hebt u een ogenblik, mijn actie was aan. Nee, mijn potentap luid. U hebt bezwaar tegen. Oké, ja. Jezus. En heb de Surinamers. Oké, ja. Ik heb het op luid. U kan praten.
3: Mijn naam is Aboy Koni Gonalembo.
0: Ja.
3: Nanga
0: suma de vergader so baya.
3: De vergader nanga dorp do. If you tak ina
0: nanga
3: lem.
0: Nanga de dorpelinge de vergader, de dorpelinge.
3: Nanga gemeenskap wa lem basia kapten be vergader dat be.
0: Kapten nanga basia?
2: Dat is niet waar. Niet iedereen was.
0: Dat ba.
2: De belangrijke mensen waren er niet.
0: A kapten, a hoofdkapten van Liba, na mijn neef hè. A hoofdkapten.
3: Nee.

0: na kakai
1: na komutat wenek ya buan hof kapitein na liba kakai ya wan hof kapitein fo alem kakai in te kip ki informasi mi den tak una ala informasi
0: ye dorofko meneer ik heb je niet gebeld voor dit meneer Missijang mag ik u even onderbreken ik heb u niet gebeld om mij te vertellen waarvoor u naar Limbo bent gekomen. Me bel u omdat meneer Limbo actie met tak if me wan kan bel u meteen ja hoor want ik wil daar de leven. Dus mi wan bel you voor je konang mi nanga atrawan meneer zo so bekona Limbo mi wan mit untu mi wan mitu privé mi nanga unu fugo na wan presi
1: mi e probeer fu lekker uit mi na deel fu a gemeenschap binnen do mi not nap fu mi wat de ego
0: maar ik sta ook niet alleen. Als ik me achterband moet roepen, je roept je achterband dan de moro varak bij in a proces. Maar fu bigi a proces ik om het proces te beginnen. Jeetje man, je valt er niet mee te praten. Hij valt niet mee te praten.
2: Wie zijn de gemeenschap?
0: U valt niet mee te praten. U valt niet mee te praten.
2: Nee, dat is onzin.
0: Suma na Stanley Avans. Kapitein Stanley Avans. Suma na Clyde Timmer. Hoofdkapitein Clyde Timmer. Suma na kapitein Positief. Suma na Gramang Valentijn. Suma na Desmadati. Deri mekaar gija.
1: A gemeenschap
0: en bepaalde
1: in Haarlem.
0: Maar
2: horen niet in de gemeenschap.
0: We gaan het hierbij houden. Want we zijn geboren naar Haarlem. Je kon tegen als maar dat je aan je hoort naar gemeenschap voor Haarlem. Dat we zijn nog geboren naar Haarlem. Je hoort wel naar gemeenschap voor Haarlem. Is ondersteboven wereld.
2: Wie is hij nou dan?
0: Is een ondersteboven wereld, meneer Missijang.
1: Niemand van mij wil leg je uit dat. Mina heb nog een probleem na als je leg uit dat. Maar mij leg je uit dat. A gemeenschap.
0: Yes.
1: Oké,
0: dan. Dat is wat ik moet doen. Dan mino, moet ik je tegemoet, moet beraadslagen van vergaderen naar een gemeenschap voor Haarlem.
2: Ja.
0: Ja? Mij elkaar via Gramang naar de hoofdkapitein, moet elkaar de gemeenschap voor Haarlem, want ik ben in Nederland. Maar ik ben Nederland nationaliteit, maar mij geboren naar Sarna in Haarlem. Ik heb ten alle tijden recht voor komen naar mijn geboorteland. Dus nu zou ik komen naar mijn geboorteland voor kontang. Dus nou ze dat je tegen me taki, je taki namens de gemeenschap voor Haarlem, dat mi ook no weg doen, ja, voor meneer Limbo, ja, zijn radiostation, dat mogen we beraadslagen van vergadering na, via agramang naar de hoofdkapitein, mi want tak naar de gemeenschap voor Haarlem. Mogen we meka aspraak dat die.
1: Even mevrouw, Limbo, zullen we hoofdkapitein, dan horen we vergaderen naar Haarlem.
0: Dan overstaat het maar
1: die
0: zet. Ik ga het hierbij houden. Ik ga niet terug. Ik ga het hierbij houden. Ik heb u mijn volgende stappen al uitgelegd. We gaan niet naar terug. Want een vergadering is afgelopen zondag. En dat enige vergadering dat kan ook niet. Vergadering kan ook eten. En omdat ik ben aanwezig naar vergadering terug, met een Sarnang, en ik heb er geen weet van gehad, en ik ben aanwezig, dan betekent dat ik nog maar hoor vergadering morgen.
2: Dan betekent dat die vergadering niet belangrijk is.
0: Nou, zo. Mogen hoor een vergadering bakken met taki. Maar nu is lezen, moet doen via de gramang, voor ik hoor wat vergadering. Want je kunt taki naar Limbo namens de gemeenschap van Haarlem. Dan nu misre je hoor tot de gemeenschap van Haarlem. Zo accept me niet of ze accepteren me wel, mee behoort op een gemeenschap. En of was man een accepteer me die de naar Haarlem no zo, dan ben jij ook afgekeurd om een gemeenschap te zijn van Haarlem. Ja, dus we mogen via agrama no naar de hoofdkapitein, mogen bel, mee be bel je voor, because don't take it rustig mee naar jou, dat je begint je stang, je bevindingen de, naar een soma is en je vijf wakker kon naar een gesprek naar in Limbo, maar you know what, dat je dan mee ook via de hogere hand, dan de hogere hand naar de gezag, de traditionele gezag, en met de van plan, mee go ten minister-president, van moet ik daar gaan om een plek te krijgen op Haarlem ga ik het doen. Ik verzeker jullie dat ik een plek wil krijgen op Haarlem.
3: Maar laat hem even praten dan.
1: Mevrouw, mevrouw, je begrijpt haar niet. Maar zo toegerhand de morgen aan gemeenschap bij Tandapé. Zo onverstaan.
2: Ja, maar dat is de fout wat te
3: maken. Laat hem even praten.
1: Huh?
2: Ja, ze praat maar.
1: De gemeenschap pak gewoon aan niet. De gemeenschap is lekker voor naar de basha naar de kapten vind. Dat de kapten naar de basha is jaren go door naar Agrama.
0: Dus je want eigenlijk met de burgers hier, moro de burgemeester.
3: Okay, denk,
0: burgers
3: denk
0: mee, dat, moro burgemeester. Lange minister,
3: die mic is uit. Die mic is uit. Je kunt...
2: Ja,
3: oké, okay, maar we kunnen niet zo langer doorgaan. Meneer Misijan, ik maak contact met u. Ik wil het even, ja, oké. Ja, misschien...
0: Ik maak okay, ook geen ruzie, hoor.
3: Bedanken.
0: Oké, okay, hartstikke mag, bedankt.
3: Ja.
0: Dat je take op, ja.
3: Misschien moeten jullie dit, moeten jullie dit... ik stel voor dat u weer contact maakt als u van hier gaat. Want ik denk dat er wel een opening is dat er een oplossing kan komen.
0: Maar niet via hem, denk ik. Ik ga nu via die kapitein gaan om een vergadering te beraadslagen. Ik denk dat ik via die kapitein moet gaan om nu een vergadering. Ik wil maar mijn tante is hier, die daar geboren is als eerste kind. Ze is hier, ze is hier buiten. Ze is 85, zo wat 85 jaar. Dus ik ga een vergadering vragen via die kapitein en die hoofdkapitein. Hoofdkapitein is mijn neefje. Ja. Is de andere zus van mijn moeder, een kleinzoon, is hoofdkapitein op Saint-Digron en Haarlem en zo. Dus het gaat goed komen, want ik ga nog niet weg. Ik ga niet weg. Ja. Als ik terug ga, is het voor 2 maanden en dan weer terug. Ik kom weer in Suriname wonen. Want ik vind
2: zijn we alleen maar gekomen omdat hij hier is geweest. Hadden we,
0: ja, ook hij heeft die deur geopend voor ons.
3: Ja, en die ruimte hebben jullie gehad. Dankjewel.
0: Ja, hartstikke bedankt.
3: Komen jullie goed aan. En ik hoop dat er inderdaad een oplossing gevonden wordt.
0: Ja, zeker weten. Dat gaat gebeuren.
3: In het belang van jullie dorp, zoals je zegt.
0: Ja, zeker. Zo is dat. Hartstikke bedankt. En succes met het
3: goed, dankjewel. Komt ie goed aan. Pas die daar op, want anders kunt ie vallen. Ja. Goed, dan gaan wij verder. Ik hoop dat we hebben de tegenpartij de ruimte gegeven. Zoals dat hoort toch om te reageren in deze bakanatorie mensen. Een beetje haasten. Er is een gesprek met een bezorgde ouder, mevrouw Saskia Woelkens. Ze is natuurlijk ouder van een student van Natin. En deze mevrouw vraagt aandacht voor de onduidelijke slagingsnormen op het Natin. Natin staat voor het Natuurtechnisch Instituut. Die mevrouw is van mening dat haar zoon en ook andere studenten benadeeld zijn. En haar onvrede heeft ze kenbaar gemaakt of gedropt bij de schoolleiding en het ministerie. Echter zonder resultaat. Nou, we hebben een open mic, open forum, dus... Laten we deze burger ook de ruimte geven. Woelkens heet die mevrouw. Mevrouw Saskia Woelkens. Haar verhaal gaat zo. Haar zo zijn benadeeld. Als systeem naar boom. En er moet iets gebeuren. En dit is wat die mevrouw gezegd heeft.
4: Het is zo dat de slagingsnormen... tenminste van de studierichting elektrotechniek... specialisatie... energieoverdracht. Ik weet niet van de richtingen, maar het is gewijzigd. En er zijn eigenlijk 4 hoofdgroepen. En in groepje 4, daar zit eigenlijk in alle groepen hoor, is die normvastlegging niet correct. Maar in groep 4 hebben ze het gelijkteken weggehaald. En dat heeft voor heel veel studenten dan nadelige gevolgen, waaronder ook mijn zoon. Want hij heeft voor een van de vakken het cijfer 5. En in het andere geval, dus tot vorig jaar, als ik het goed heb, dan was hij dan gewoon direct in één keer geslaagd. Maar omdat ze het hebben gewijzigd, dan niet. Maar met die wijziging hebben we helemaal geen moeite, want wie ben ik om het beleid van de school of van het ministerie te bepalen. Ze hebben het in de WhatsApp-groep doorgestuurd, maar ze hebben het niet doorgecommuniceerd met de studenten. Waardoor, als je zo kijkt naar de normen, dan denk je van oké, is hetzelfde. En pas aan het eind, nadat ze hun resultaten binnen hadden, dan werden ze ermee geconfronteerd van oké, hier zit het probleem. En een klokkenluider, iemand intern daar, die heeft ze erop geattendeerd van kijk, hier zit het probleem. En toen pas kwam het geheel dan bij de studenten, werd het duidelijk van kijk, dit is eigenlijk jullie nekslag. En daar heb ik heel veel moeite mee. Ik heb met de schoolleiding gesproken. Ze zien het in, want ze zeggen nog, en in deze de directeur, hij bedankt voor de eye-opener, maar ze persisteren toch op die normen. Ik vind van, ga terug, kijk naar je normen. Hij geeft aan dat het in het examenreglement wel is vastgelegd, maar dat berust niet op waarheid. Ik ga ervan uit dat ze achteraf, want pas na een week kon ik erover beschikken, hebben ze iets in elkaar gezet. Ten aanzien van groep 4 heb ik gezegd, als je zet groter dan 5, waarom zet je niet gelijk 6 of hoger? Want zo misleid je de studenten. En hij zet iets op papier en ja, het klopt helemaal niet. Want als je zegt dat je moet hebben een groepsgemiddelde van 5,5, waarbij je voor geen enkel richtingsvak lager dan een 6 mag hebben. Ik weet niet wie me dit kan uitleggen. Hoe kom je daaraan? 3 keer 6, want dat wil zeggen, je geeft me het recht om 3 x 6 te scoren voor de richtingsvakken in die groep. Hoe kom ik met 3 x 6 op een gemiddelde van 5,5? Dus bij God waar, ik snap niet waarmee men bezig is. Als je ergens hebt geblunderd of fout hebt gemaakt, geef het eerlijk toe. Dan weten we ook van oké, ze hebben daar een fout gemaakt. Maar probeer niet om bochten heen toch nog wat fout is goed te praten. Een ander punt ook, dat is een hoofdnorm, dat je 4 berekende 5 mag hebben. Als je 4 berekende 5 mag hebben, moet je toch ook weer je norm gaan uitleggen aan de studenten van 4 berekende 5. Maar als je dit en dit hebt, dan voldoe je dan niet. Maar dat gebeurt niet. Toch? In dit geval heeft hij 9, 2 x 8, 6 x 7, 4 x 6, 2 x 5 en een 4. Dat zijn 16 vakken. Dus ik kan me niet indenken dat, ja, ik weet niet, misschien zit ik fout daar, I don't know. Maar dan hoor ik het wel.
5: Hebt u geprobeerd om hulp te zoeken of te vinden bij het ministerie van Onderwijs?
4: Ja, ik ben in eerste instantie gegaan naar de inspectie van het VOS. En daar heeft men me geadviseerd om terug te gaan nadat ze contact hebben gemaakt met de school. Om terug te gaan en het te bespreken. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb een gesprek gehad met de directeur van het NATIN, de richtingscoördinator die zat erbij en ook de technisch directeur. En ik denk dat ze me allemaal goed hebben kunnen begrijpen, maar ze geven het maar niet toe. Ze zeggen wel, oké, dan gaan ze contact maken met hun schooljurist en allerlei dingen. Maar een concreet antwoord komt niet. Voor dat ene vak, de studenten hebben recht om hercorrectie aan te vragen. Maar na 3 weken komt er nog steeds geen antwoord. Dus ik weet niet wat er allemaal binnen sommige onderwijsinstellingen gebeurt. Ik heb ook met de directeur, de heer Holban, via WhatsApp contact proberen te maken. En ik kreeg steeds een antwoord. Het ligt voor onderzoek bij de inspectie. Maar nu zitten we al bijkans een week verder. En ik kan ook weer geen antwoord krijgen. Dus je vraagt je af, iets dat zo makkelijk te zien is, duurt het zo lang dat je gaat onderzoeken? Ik weet het niet. Want op die manier krijg je dan het gevoel alsof er iets speelt. En men ziet in dat het fout is, maar men weet niet hoe om het concreet aan te geven van kijk, klopt wat u aangeeft. Dus dat is hetgeen heel storend overkomt.
5: En wanneer moeten de herexamens aanvangen?
4: Zijn dat vak waarin hij herexamen heeft, staat op, ze beginnen vrijdag aanstaande. En kijk, hij heeft herexamen, maar er zijn studenten, en dat begreep ik gisteren, er is tenminste één die door dit systeem, door de wijziging, dan afgewezen is. Hij komt niet eens voor herexamen in aanmerking. En dat is natuurlijk minder prettig toch, dat door een gewijzigd systeem, daaraan kom ik niet. Het gaat om die eerlijkheid. Toch? Dus men moet me goed begrijpen, het gaat om die eerlijkheid. Geef eerlijk toe waar je fout zit. Want je hebt het systeem gewezen, maar die normvastlegging is helemaal niet goed. Net als wat ik zeg, groepje 4. Hoe kan je met 3 keer 6 een gemiddelde van 5,5 hebben? Dus minimaal. Het werkt niet, hoor. Dus laat men goed kijken naar de normvastlegging. En dan gaat men zelf zien van, nee, dit klopt helemaal niet.
5: En natuurlijk, het is goed dat u als ouder alert bent en dat u dit aankaart. Maar hoe komt het dat de studenten zelf zich niet hebben gebundeld of althans niet aan de bel hebben getrokken?
4: Ze hebben dat wel gedaan middels een schrijven. Dus nadat ze het eigenlijk het zo duidelijk werd gemaakt, ik zeg het nog steeds, ik bleef voorzichtig, door de klokkenluider hebben ze aangegeven van ze gaan dan naar de directeur. En ik heb toen, nadat mijn zoon me aangaf, we gaan naar de directeur, heb ik gezegd, jullie moeten niet gewoon praten, jullie moeten het ook vastleggen. Dan weet je wat je hebt vastgelegd. En natuurlijk, een schrijver, iemand moet het initiatief nemen. En ik denk dat men is gaan natrekken en gaan vragen van wie die brief komt en bla bla bla. Want de directeur heeft mij gezegd, de toon in de brief bevalt hem niet. Alsof hij ter verantwoording wordt geroepen. En dat de studenten gelijk hebben geschreven, een CC naar de inspectie. Ik zeg, ik zie niets verkeerds in het schrijven. En naar de inspectie aan CC sturen is alvast ter kennisneming. Er is niets mis mee. Dus die brief is 29 juni afgegeven. En ook tot op dit moment nooit een oproep gehad of een schriftelijke reactie terug. Dus ik weet niet als anderen hebben gehad, maar blijkbaar weet mijn zoon er niets van, want niets gemeld. Ja. Dat wil ik ook aan toevoegen. Nadat hij zijn uitslag heeft gehad, een docent zegt tegen hem, je bent geslaagd, maar volgens het groepensysteem heb je dan herexamen. En dat is eigenlijk dubbelzinnig. Je bent geslaagd, maar je hebt herexamen. Wat moet ik daaruit halen? Dus vandaar dat ik blijf persisteren op wat ik zeg. Ze weten dat er iets mis is, maar ze willen het niet eerlijk toegeven.
5: Tot slot, wat is de volgende stap?
4: Ik hoop in elk geval dat dit de minister kan bereiken. Ik hoop dat er snel een reactie kan komen. Als het niet komt, moet hij maar zijn herexamen maken. Geen keus. Maar ik hoop wel dat er gecorrigeerd wordt waar er gecorrigeerd moet worden, zodat andere studenten die helemaal buiten de boot zijn gevallen door eigenlijk de foutieve wijziging, want die wijziging, die vastlegging is fout, zoals ik eerder heb gezegd, dat ze toch nog misschien voor herexamen in aanmerking kunnen komen. Want dit doe je niet met studenten die hun best doen en aan het eind met dingen geconfronteerd worden en men maar blijft vasthouden van dat is zo, we hebben het al jaren zo gedaan. Ja, misschien heb je het jaren fout gedaan. Dus ik hoop dat ik kan vernemen van het ministerie wat precies mis is. Want als ik als ouder bijvoorbeeld mijn zoon niet ondersteun, wie moet het voor hem doen? Toch? Dus het is niet zo dat hij het niet zelf kan, maar ook vanwege zijn stage, dan is hij niet in staat om dingen ook snel aan te pakken. Dus vandaar dat ik het ook doe.
5: Yes.
4: Ik ben het verplicht.
3: Een bezorgde en nogal ontevreden ouder, mevrouw Hoelkens, die haar verhaal met ons gedeeld heeft. Wij gaan naar de advertenties en ik sluit zo meteen af. We zijn er over enkele ogenblikken.
6: Suriname, het STEPS-onderzoek komt eraan. Vanaf 6 juli tot eind september kunt u enquêteurs bij u voor de deur verwachten. Uw deelname is van grote waarde. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter wij de risicofactoren van chronische aandoeningen zoals hoge bloeddruk, diabetes en hart- en vaatziekten in kaart kunnen brengen.
7: Wij zijn van het STEPS-onderzoeksteam van het ministerie van Volksgezondheid en we zijn hier om gezondheidsonderzoeken te verrichten huis aan huis. Mogen we door?
8: Jawel.
6: De enquêteurs zijn herkenbaar aan hun kleding en badge. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, fysieke metingen en een vingerprikje. Kijk uit naar onze enquêteurs. Ontvang hen en werk mee. Want meten is weten. En samen bouwen wij aan een gezonder Suriname.
9: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen. En de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement.
10: United Cement, the strength of the future.
9: Verkrijgbaar in alle Coolding winkels.

0: Money Jim. Baya me beji chami go na carry transfer Western Union make me go take me chin gebroken.
1: Vrouw, let japa koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
0: Nee, me wan go na carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
1: Missie groes krati, als we net hier om de hoek gaan.
0: Unaf verstand in de verstand dat me no wani.
1: Dan breng ik je op de e-bike geen benzine verbruik. Dat is essie, odorobaka.
0: Is op zang? Doe zei wani.
1: Mi popje. I said here.
0: Me teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, then nap dollar. Me chis mi man biji euro that they want konjim SRD.
1: Then a euro.
0: Man a Hollands in never stang. They no habi. Se hebben it. They don't give. Jung a jiang ting fun.
1: Okay. Da mo chari ga won trawo.
0: Nee. Et foot na chal. Me wan gonna carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
1: Maar dan hoe dan? Laat zelfs zijn euro die wala toe. You kon teken. En you tak dif you want doro. Dif me no doro.
0: Top deka dif ko aksi ma sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din je pa euro so.
1: Si mai pa euro ni.

0: jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. In Pedal Venue is the place. Voor

Violin, Young Kosher, Sankofa, DJ Facebase, MC Setlet en Unverrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit met €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en

0: 06-410-529-4246. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
3: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is

0: geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Einde van deze baganato. Het is snel gegaan. Dit is een beetje uitgelopen met die twee dames van het dorp Haarlem. Ik bedank ze voor hun aanwezigheid. Ook meneer Missy Jan voor zijn bereidheid om te reageren ook. Wij danken ook mevrouw Wilkins. En ik andere mensen. En wat gaat het regenen? Morgen zijn we weer, pakken we de draad wat Bakanatori betreft weer normaal op. Dan zijn we er om 2:00. Tot zeker 4:30. Geniet van de wedstrijd Argentinië tegen Engeland. Vergeet niet dat we hoogstwaarschijnlijk een finale krijgen tussen Engeland en Spanje. Dat Frankrijk Argentinië ontmoet aanstaande zaterdag in de troostfinale. Take care, tot morgen. Goedemiddag.

0: more tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: te blijven op Lim FM. Vooral wanneer mijn boy DJ Timmy bezig is.
1: This is a Lim FM production. DJ Timmy.

0: on time.
1: Classic 91.7. This is Lim FM.
2: Are you ready? Shout out my

uit alsof ik rijk ben. Chain icy aan mijn pols eng, dit is Louis Vuitton, geen my brand. Ik kan niet met je meepraten over verlies, verdriet wanneer ik je brok met de kerst zie. Ironisch, want ik vind niet eens kerst, jij bent veteraan, jij was vroeger aan het herzien. Ik krijg love van de buurt, want ik geef de buurt love, ik heb die

0: #1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. #1 on Limb, unbeatable. #1.
2: #1.

0: Buddy.
1: Hey, goedenavond Cliff, goedenavond luisteraars.
0: Ben je al uitgeschakeld op het toernooi?
1: Nee, ik ben vanaf dag 1 in de race.
0: Meneer Jura, Haaland.
1: Nee.
0: Bent geen Reus.
1: Nee. Meer leuk totaal voetbal. En ik ben Katoor, ik ben wel lezen. Van vorige week, je wil ook alle play. En ik heb je woorden meegenomen. Wil ook alle play.
0: Ja, allemaal.
1: En dan ben je gewoon in die week als ver. Dat je verkiest bepaalde zijn.
0: Dan zie je dat niemand underdog is.
1: No, nobody. Nee. De bal letterlijk en figuurlijk blijft rond.
0: Ai.
1: Totdat het schandaal is gebeurd eergisteren.
0: Ja.
1: Bijna mijn Naka TV-boss.
0: No. Bedreig je ben. Was die boss geeft met...
1: Nee, het ging over schandalen. Het is waar je duidelijk ziet van dat hij zware invloed. Hij zware invloed.
0: Maar goed, we laten de muziek vanavond rollen. En ook wat de muziek betreft kan het alle kanten op. Welkom, dit is na weekend de live presentatie, hè, Perry?
1: Ja, nou.
0: We verwaarlozen de mensen, man.
1: Gelukkig hebben we wat producties die we dan ook laten horen van een paar jaren terug, toch?
0: Ik denk dat we de afstand tussen Grand Creek en Mike Oestraat moeten inkorten.
1: Ze lijken op elkaar, hoor.
0: Serieus?
1: Ze lijken op elkaar, ja.
0: We groeten onze trouwe luisteraars en alle mensen die voor de eerste keer luisteren. Ook alle mensen in het buitenland. De muziek gaat dwars door... Alle 40 plussers, 40 en daarboven neem ik aan. Maar je hebt natuurlijk ook heel wat jonge mensen beneden de 40 die best wel ook genieten van de tunes van weleer.
1: Dat heb ik ook van gehoord als je ergens bent. Dan een jong boy tegen me van, hé, mijn Arconoera. Toen ik klein was, mijn papa draaide poko en zo. En dan komen er weer memories naar boven. Dus ik stond echt te kijken van, Oké, nice.
0: Oké, ik zei het al, de muziek laten we dus ook rollen vanavond. Dus we starten met eentje. Puddy zei van, het is geen plaat waar je lang naar moet luisteren. Het hoeft ook niet, want die song is niet meer dan 3 minuten. Maar titel Harmy. Can you feel the music? Nee, when I hear the music. Ja. Ik keek naar Lisa. Die komt er later aan. When I hear the music. Nou, dat hoef je niet verder in te vullen. Wat denk je dat er gebeurt? When I hear the music.
1: When I hear the music, when you hear the tune. En dan gaat er een belletje rinkelen van, hey, ja, maar deze plaat was ook een hit. Vooral in de dancings en sowieso op de radiostations. En het ding is gebeurd vaak in mixjes. En dat werd dan heel even gedraaid en daarna weggemixt. Het gaat gewoon om de melodie, hè?
0: Ja, maar wij mixen vanavond niet live, dus
1: nee.
0: We gaan hem niet wegmixen. Er zullen wel mensen zijn wanneer ze de muziek horen. Denken van, nee, hemel, wat heb ik gedaan op deze plaat?
1: We gaan hem veden.
0: Ergens op een dansvloer. Mooie beat, dat wel. Toepasselijke titel. Luister eens. When I hear the music.

0: All I want to do is dance. Nou, je bent vrij hoor. Dan zeggen ze, voel je vrij. Mensen dansen op verschillende manieren. Je hebt mensen, als ze dansen, sommigen, als ze op een stoel staan.
1: Andere dansen, maar is die beat al lang voorbij. Maar dan zoeken ze die beat, maar dan begin je dansen.
0: That is when I hear the music. Maar goed, het was niet nodig om hem eruit te mixen. Okay. Maar deze song zal altijd mooi blijven.
2: Can you feel the beat within my heart? Ja, can you see my love shine through the dark?
0: Dat zijn toch leuke tijden geweest.
1: Lisa, Lisa en de Coach Jam.
2: Can you see my love shine through the dark? Can you see that you must be a part?
0: Dat zijn toch leuke tijden geweest, ja.
1: Maak je radio wat luider. Op haar volume.
0: Op haar volume, no?
1: Ja, ja.

0: I can feel it not only in my heart, in my legs, my arms, everywhere, especially in my ear. Uit 85. Hoe oud was jij 85? Ik was precies 15. Dat was jij
1: 17 hoor, zo was hij niet. Ja,
0: hey. Hoor dat DJ al, ik nog niet.
1: No, ja.
0: Je deed nog niet.
1: Wat was dat?
0: Je deed nog niet.
1: Ja, ik speelde muziek. Vooral. kijk, vroeger, je bedrijf ook toch, dan was je met je vingers bezig.
0: We gaan een beetje mixen, hoor.
1: Ja, we gaan een beetje naar Jamaica.

0: En zo gingen we dus wat even terug. En ja, we gaan terug in de tijd. We hebben even wat variatie gebracht in de smaak. Want je moet traag zijn in de keuken toch?
1: Ja, je moet alle ingrediënten in huis hebben. Dus nog een keer vijfkaren. Geen rode ui, mogen geen rode ui missen in je keuken.
0: Een beetje vijfpeper en rood erin. We gaan even wat peper erin zetten. Met deze plaat van jou.
1: Je weet, alles met peper is lekker toch? Ai, ai. Het moet me denken aan. Het moet me denken aan wat je overstaat hoort toch? Maar nu is het minder geworden.
0: Serieus?
1: Ja toch? Ja, waarom zijn we die bang? Oh.
0: Nou, ik zou je zeggen, het minder geworden is hoor. Het is niet hetzelfde geweest. Of steeds hetzelfde. Wie zingt hier?
1: Dit is de Gap Band.
0: Oh ja, de Gap Band.
1: Ja, die mannen van Early in the Morning. Dit is You Burn Your Rubber on Me. Amatak ay propata.
0: Leuk om ook op te dansen, hè?
1: Ja, ja. En deze plaats begon altijd zo, hè?

0: Een swinger. The Gap Band. En weet je, als je bezig bent met de muziek in de jaren 70, 80. Je hebt zo'n reisje gemaakt. Met hij, je kan doen wat je wil, maar MJ, de King of Pop, er zeker op zo'n lijst voorkomen. Dus anders is de lijst gewoon niet compleet.
1: Maar je gaat nog mooier zijn, je moet het in je collectie hebben.
0: Ai.
1: En aansluitend daarop, voor je overgaat naar de volgende hit van MJ, dan moet je jongen Tori en is dat Milo Bluff toch? Qua muziek.
0: Oké.
1: Qua muziek, omdat je, ja, je weet wat over je praat. En bij deze, de eerste volgende song, de mensen die luisteren als je kleinkinderen hebt, 3 jaar naar boven.
0: Ze moeten niet luisteren.
1: Nee, ze gaan automatisch naar je toe komen.
0: Mm.
1: Met dag allemaal uit. Dus ze gaan automatisch naar je toe komen.
0: Om
1: deze pokoe.
0: Serieus?
1: Ja, om deze pokoe. Ze gaan zeggen, pa of ma, zet die muziek een beetje luider.
0: Waarom?
1: Omdat
0: het begin.
1: Los van het begin, er was een documentaire over MJ. En die heeft gespeeld in TBL Cinema.
0: Recentelijk.
1: Het is 2 maanden terug.
0: Mm.
1: En alle tjeningen in low gapoko dat. Wanneer je een feestje hebt, en dan een kota komt een 60-jarige of zo, dan heb je kleinkinderen toch?
0: Mm.
1: En meestal nemen de kleinkinderen het feestje over. Dus jij die jarig bent, je geniet. Van hoe de kinderen genieten. Mm. En zo dat is maar weer. En kijk hoe mooi het is. No? Dus kijk, we hebben het meegemaakt in onze jeugdjaren.
0: Mm.
1: En slaat over naar de next generation en de next generation. Maar, dus mijn archief aan muziek, mijn geen gratis weg. If one chain no there, die in huis is, luisteraars, moeder, vader, deze pokoe die hier komt nu. If a chino kon aan you, I begin dansen of zingen. Dan, give me her archief.
0: Ik ben er nooit bij stilgestaan. Maar hij zegt, wat zegt hij aan het begin? Want hij vertelt even kort wat toch op de tune.
1: Dus het leek alsof hij...
0: Hey, we moeten eigenlijk gaan googlen naar de lyrics. En kijken wat er precies gezegd wordt.
1: Maar
0: ik ben het nooit gaan zoeken.
1: Die kinderen kunnen het zeggen. Geloof me.
0: Oké, okay, dus,
1: if you have als je een kleindochter hebt of een klein zoon van 5 jaar naar boven, tussen 5 en 15, ze gaan naar je komen zitten en moet arka poko, dan moet dansen. Of ze gaan meezingen. Youssef was krikkelijk grappa.
0: Die song was heel erg populair.
1: Ja man, het was een...
0: Het was voor Thriller, hè? Was het
1: album voor Thriller. Het was de album van, als het goed is... Of the Wall. Het was Four of the Wall.
0: Serieus?
1: Het was het waren maxi singles met Shake It. Ja. Het was die album.
0: Oké, okay, laten we luisteren naar MJ met de song. We luisteren graag naar Don't Stop Till You Get Enough. Ja. Hoor hem.
2: I was wondering.
0: Mijn fluister, jong.
2: Wacht.
0: I was wondering. Tegen wie praat hij?
2: I was wondering, if you could keep them, because.
1: Should I keep them?
2: The force, it's got a lot of power in it. It makes me feel like.

0: prachtige muziek van MJ. Don't stop till you get enough. En ik ga erop letten. Ik ga die song... want de kinderen zijn de hele dag op de tablets,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, je mag. Dan is Isabel mee. Ik heb mijn archief ready.
0: Ja, ja.
1: Voor wie dan ook daar buiten, als ze het doen. Ja, je geniet gewoon van die kleinkinderen en de kinderen.
0: Weet jij waar Taylor Dane nu is?
1: Taylor Dane? Nee. Ik weet wel dat ze...
0: Dat was een bommer met Tell It To My Heart.
1: En
0: dan ging ze plotseling op de ballet tour.
1: Op de ballet tour, ja. Ze had voor mij twee ballets, no?
0: Taylor Dane.
1: Maar ja, dan die andere van Prove Your Love.
0: Die hebben we hier.
1: Die was ook een steengoede hit. Die maxi-uitvoering, hoor.
0: We gaan de maxi laten horen, toch?
1: Ja, je denkt nou, oh my god, is zo'n extended version.
0: Ze had Naked Without You en...
1: Naked Without You.
0: I'll always love
1: you. Yes.
0: And I think also love will you lead you back. Yeah. Iets in die zin.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, deze was een goeie. En hij sluit goed aan bij Don't Stop Till You Get Enough.
1: Taylor Dane met Sweet Lips.
0: Sweet Lips.
1: Ja, ja.
0: Dit is een maxi-versie.
1: Dit is een maxi-versie, ja.

0: een uitdaging. Put your money where your mouth is. Geen gepraat, geen gezeur. Prove your love.
1: Betekent veel, hè?
0: Dosa takbaga. Biggie taki.
1: Biggie taki. Huh. Je moest afkunnen worden, de boek.
0: Nee. Big talk.
1: Of Prisman. Prisman, hè?
0: Koenen, Prisma. Hey, we gaan weer naar die mix, hè? En, ik weet niet welke mix je hier voor mij hebt gebracht.
1: Ik weet het ook niet.
0: Maar ook deze mix duurt maar 5 minuten. Ja. Oh, dat is afvoer.
1: Ja, man. FSS.
0: Kom in de boot. Hé, wacht even. Dus wie staat met ons spang?
1: Man.
0: Ja, hebben ze vesten aan?
1: Kom in de boot.
0: Linux vesten. Kom in de boot. Oké, dat leek me gezellig.

0: Oké, we hebben dus lekker in het bootje gezeten en alleen de teentjes zijn nat geworden. Heb ik gemerkt.
1: Het was springvloed.
0: Of meer dan dat.
1: Het was springvloed.
0: Een beetje spatten geblazen.
1: Ja, deze Franse schuivers, die...
0: Zorgen voor veel nattigheid.
1: Ja, als je ze weer hoort, hè, hoort dan zei van, hey, sang. Dat waren mijn leuke nummers. En ik heb mijn zwitte band al voor het op de pokoe.
0: En nu gaan we verder terug naar een song. Deze is 84. Altijd leuk om er naar te luisteren. We gaan het niet aankondigen, hoor. Maar hij was een enorme aanwinst.
1: Ik ben benieuwd.
0: Deze toch?
1: 84 was hot.
0: Deze toch? Huh?